0: waar er leert van hoe we kunnen wassen en toenemen en ons niet leven. Heer, ik dank u wel voor de Bijbel en bij dat u dien woord nu wel moest rijkelijk zijn en toe ieder te horen. Amen. Hier is wel met u, predia Elmer Rema.
1: Nu, vriend, we zijn in dit part hier aan de Jacobusbrief, waar hij de behauptung heeft van ware geloven. Dit is de proef daarvan, dat behaupte. Dit is eigenlijk de troost daarvan. Wanneer du een ware geloven hast, dan kanst die zeker zijn dat God den geloven op een proef stalen wordt. Ob God dat geloven niet bloos de lieden op een proef stalen, ob hij dat ook de zijn woord. Ob hij wordt niemals ons met verzekeringen te bezit op een proef stalen. Ik zei dat hij ons uitproeven wordt door zijn woord, en dat is waar we vandaag zijn. En dat is niemals door mensen er woord, maar door God zijn woord en donen. Zogar zo je naar de Bijbel leert, is niet immer de grond voor de proef van ons geloven. En je kan een kapchantnis hebben van wat in de Bijbel is, en dat ook niet te hard nemen. Dat wordt klarer gemaakt worden in de 23e vers hier, en wie worden bij daar komen. Maar nu wil ik eerst met de 22e vers bevoort je in dat eerste kapitel in Jacobus. Maar je zullen ook zonen zijn die dat woord donen en niet bloos heren, wil staan smeer je jezelf aan. Hij zegt je zullen ook dat woord donen. Dat woord dat hij hier brukt en die sprak en woont dit veel jaren terug geschreven weer, meent eindelijk dat het wat zal zijn, zoals van wat je boeren is. Wat dat veertjemt, dat niet verheer weer. Dat heeft door met te doen dat een mens waarde je boeren is, zeg maar. Dat is niet mogelijk, God zijn woord gehoorzaam te zijn, ohne dat een mens waarde je boeren is. Dat kan bloos je doen worden derg en dem heilige Jezus zijn kracht en macht. Als reed hij hier te zonen die betiert zijn. God verlangt niets van de aanbetierde, buiten dat die nu aankomen voor de radung. God reed hier te zijn tjenge, waarder, hij verlangt niets van de dievel zijn tjenge, hij verlangt niets van de welt tjenge, hij wil bloos ha, dat die weten zullen wat hij al voor aan je donen heeft. Nu, we leven nu in de tijd, wanneer veel verschillende evenzatingen te hebben zijn van de Bijbel, besonders in de Engelse spraak. Ik was op met een gewisse evenzatung, dat we in Engels, en dan hadden we ook een evenzatung van de Hoogdietse Bijbel. En ik bruk die beide nu nog hier en moe. Over mij is zo dat er een evenzatung is, die eindelijk een nieuwe evenzatung is, en dat zal eindelijk zeer voorkomen passeren. Jo, ik red van die evenzatung die du met dien leven als een Christ verbrengst. Du zeist nu verlegd dat du nicht de Fähigkeit hast, zond ver te brengen, oberhörig. Wann du die bekeerd hast, dem Herr Jesus angenommen hast, dan hast du dem Heilige Geist in die, en dan kan dien leven ne Evensatung zijn van de Bibel en dien Dag voor Dag leven, zeg maar. Paulus redt van dit in zijn tweede brief aan de Korinther, wo hij zegt, 2. Korinther, dat 3. Kapitel, 2. en 3. Vers, je zendt ons brief en onze harte geschreven, dat van alle man je chant en je leest wordt. En als je op een boord dat je Christus zijn brief zendt, die derg ons in dienst is, niet met tint geschreven, over met den levende God zijn geest, ook niet op steenende tofelen, over op menselijke hart tofelen. Ik naam dat donen even zaten. De welt dat de Bijbel niet lezen, dat eentje wat zij lezen en beobachten, zijn onze levens, hoe we dag voor dag leven. Als ze zegt Jacobus dat we God zijn woord donen zullen, we zullen dat uitleven en ons dag voor dag leven, zodat de welt zijn kan wat God de mensheid zegt. Dat, mijn vriend, is zeer wichtig. Een heeft een gedicht geschreven, en dat is in Engels, maar ik wil proberen dat te even zaten, en dat is ongeveer zoals dit. Dat evangelium wordt geschreven één kapitel den dag, derg dode die du deist, en derg weerd die du zeist. Mensen lezen wat du zeist of untrue oder true. Zij mij, wat is dat evangelium dat du uitleefst? Hij redt ook daarvan dat wanneer we bloos heren, dan doen we ons zelfs aansmeren. Nog een half zo je zegt dat het leichter is te predigen als even, leichter te zaaien als donen. De meeste predigten worden van velen gehoord, maar weinig mensen nemen dat te hoort. Dat is ook zo. We zullen God zijn woord donen en waarden. God redt te zijn ene tjingen en zegt toe aan dat zij God zijn woord zullen gehoorzaam zijn. Dat is wat donen meent. Wanneer we niet gehoorzaam zijn, dan doen we ons zelfs aansmeren. We moeten aanerkennen dat Here zal nu dat donen aanleiden. Niet bloos sermonen die gewoon die ladig zijn en mensen verleiden donen. Veel mensen gaan door die sermonen door ongewaanheid en daar heeft geen ware mening voor aan. Ze doen dat en gaan daarvan, zonder dat ze werkelijk ergens wat ervoren hebben. Dat christelijke leven zal een vallend, vrouwend, bejuisterd leven zijn. O, daar waren zware tijden zijn, dat jo, op een dag en al dem, o de trots al dem, is door een diepe vrede die een Christ is, o de wens zal zijn. Ons ziel en leven zal zijn, dem Heer gehoorzaam te zijn, en proeven dem Heer bruikbaar te zijn. Daar zijn zo zeer veel mensen in deze wereld, die niet werkelijk van dem Heer en dat evangelium geheerd hebben. En daar zijn zoveel verschillende wegen die Christen met helpen kennen, dat evangelium te verspreiden. Ik doe deze arbeid hier in mijn studeerstof, maar daar zijn meerdere mensen die mij met helpen. Daar zijn zo'n die geven, dat we dat hebben kennen, dat ons veel voor ons dag voor dag leven. En dan zijn er zo'n die voor ons beden, en ons tot die de moed te spreken. En dan zijn er ook zo'n die mij met helpen met de programma reed te maken, die predje McGee je geeft haft jaren terug, zodat ik de reed maken kan, zodat de reed zijn om even radio uit te scholen. En dat is alles niet je arbeid, zodat God zijn woord kan uitgegeven worden tot zoveel als we avond kennen. Ik zie zo dankbaar dat ik ook een kleine poort kan hebben aan de Heer zijn wonderbare arbeid. Waar de God zijn woord verlangt dat we dat doen. Daar is wat met God zijn woord dat het gans wat anders is als ergend woord dat mensen jemals geschreven hebben. Daar zijn veel allerhand verbeken die kunnen gebruikt worden als wetenschap te krijgen of de kennis. Daar zijn beken die eenem zeggen hoe we gewisse dingen doen kennen. En daar zijn ook beken geschreven van mensen wetenschap die vergeven dat die eenem helpen kennen en beter het leven te leven. En zo weder, en zo weder, en zo weder. Maar daar is geen zo'n boek als de Bijbel. De Bijbel verlangt dat we wat doen zullen. Jezus zei dat wanneer je het welig weer zien willen te doen, die wordt dan weten van Jezus zijn leer. Of hij uit zichzelf redt, of dat hij zijn leer van de Vader houdt. Johannes 17. God zijn woord verlangt gehoorzaam. Psalm 34, de achte vers zegt, O schmeckt en zee hoe goed de Heer is. En ik kan historische geschichten lezen over de verlangen nust van eenem. En ik kan literatuur lezen over de maken nust duidelijk of de kloor door is geen verzaaien. O, en ik kan vielleicht wat leren van literatuur over dat wat niet verlangt. Een conscientiebeke lezen, maar wat er is geen verlangen dat we wat doen zullen, wanneer we zo'n beke lezen. Een kan beke lezen die recepten hebben, maar daar is geen verlangen dat een baken of koken moet. Maar God zijn woord is zo als een trompet, dat is een bevel. Johannes 3, 36 zegt, wer aan den zeen leeft, heeft dat eeuwig leven. En wer den zeen niet gehoorzaam is, wordt dat leven niet zijn, maar blijft on je God zijn oor. Jezus zijn boodschap is interessant. Hij zegt om bijvoorbeeld, dood boese, of komt naar mij, of leeft. Matthäus 11, 26 en Marcus 1, 15 reden daarvan. God zijn woord verlangt loven. En ware geloven wordt verbrengen, vriend. Dat is zeker. De verschillende geschaften in de wereld doen het dringend aanbieden wat ze te verkopen hebben, oder dat mensen aan zullen doen laten wat ze te doen hebben. Zonen die een geschaft maken van mensen dringend proeven wat aan te draaien, hebben veel eeuwen in wat ze doen. Ik naam dat dringend, wils ik weet niet wat ik dat zelfs naam zal. Zonen die koren maken, doen dan in zettingen en even radio en op tv zeer dringend reden dat ihre zaken de beste zijn. En kennen dan ook allerhand veroorzaken geven waarom wie ihre zaken cheaper zullen. Zum Beispiel, die zeiden dan dat wann wie nicht ihre zeep cheaper, dan waar wie onze kleden nicht kunnen reinkriegen. Wann ik dat zo beobachte, dan moet ik tot den Entschluss komen dat een deel van dat is leer is. Een van die geven dan ook fair, dat wann wie ihre woord nicht cheaper, dan kunnen we nicht gemütlich en vrouw zijn en ons leven. En ja, dat is dringend bekend maken. En in een zin is God zijn woord ook wenst een nadeel zo. Zum Beispiel in 2. Korinther, dat 6. Kapitel, 2. Vers, staat het geschreven: Checkt, nu is de angenehme tijd. Oder zo als de 95. Psalm zegt, 7. Vers, vandaag, wann je zijn stem heere. Wat er? Zoals dat hier in Jacobus zegt, wie zullen zonen zinnen die dat woord donen. Ik had dat al gezegd, en waar waren dat als dat valt? Jezus vroeg wat ze donen zullen, dat ze kunnen dat eeuwig leven hebben, zeed hij toe aan dat God zijn willen weer, dat ze aan dem leven zullen, dem de vader geschikt had. Wat God aanbelangt, donen, meende dat ze leven zullen, dat de aanbekeerde je leven zullen in de Heer Jezus Christus. Anders verlangt God niet wat van de weltmensen, buiten dat ze aan hem leven zullen. Dat zegt hier ook dat wann we niet gehoorzaam zijn, toe God zijn woord, wann we dat horen, dan doen we ons zelfs aansmeren. En zo'n aansmeren is eindelijk dat oogste dat een Christ ervoren kan, wils dat heeft met de toekomst, met de eeuwigheid te doen. Johannes zegt in zijn eerste brief dat zo'n Christen die zeiden dat ze niet gezindigd hebben, doen zich ook zelfs aansmeren. Zo'n doen geen anderen aansmeren, wils anderen weten beter. Die zijn woe door zin is in haar leven. Dat is leicht voor ons Christen dat we aanwenden doen. We geloven dat alles is in ordening, want dat ook niet werkelijk zo is. Een leer dat mensen voor kunnen doen en zo'n is te zeggen dat alle donen zo'n als aan met beschuldigd wordt. Maar waarde, dat maakt zo'n niet recht.

En nu komen we naar de 23e vers in Jacobus, dat eerste kapitel. Dan wanneer iemand dat woord hiert en dat aber niet deed, dan is hij zo als een man, die zijn natuurlijke gezicht in een spiegel zit. En Jacobus ziet natuurlijk wie een spiegel in zijn blanket glottet met messing, dat gebruikt wordt als een spiegel. Een spiegel is een zeer interessante ding. En een schrift wordt dat gebruikt als een wederbeeld van God zijn woord. Wanneer een mens in een spiegel aankijkt, dan ziet hij een waderschijn van zichzelf. En hij ziet dan zichzelf in de spiegel, en de spiegel geeft en krijgt een waderschijn van wat er de spiegel is. Wanneer de schmerz in je gezicht is, dan wordt de spiegel dat wezen. En God zijn woord is zoals dat. Dat zegt einem ganz krijgt hoe dat met einem is. Nu is een geschicht van een president, dem afgebeeld zal worden, en de man, die een beeld van hem maken zal, vroeg hem of hij de wraad aan zijn gezicht ook afmolen zal op dat beeld. De president had gezegd dat jo, dat weer zoals hij weer, en dat beeld zal een krachtig beeld zijn. En dat is zo als God zijn woord ons ook wezen wordt. Wanneer zin is in ons leven, wanneer we in God zijn woord lezen, dan wordt dat de zin met de tijd verbrengen. Dat is zeker. Dat is dan even ook een oorzaak waarom mensen volken niet willen God zijn woord iedere dag pinklijk lezen en studeren. Een dag. De spiegel heeft niet schuld dat er zin is dat niet zal doorzinnen. En dat fijne van God zijn woord als een spiegel is dat het ons ook wordt weten laten hoe we dat terecht maken kennen dat niet zo is als het zal zijn. De waarheid is je dan dat wanneer we in een spiegel checken en zien dat er wat riezen in je gezicht is, dan kunnen we ook zien hoe we dat kunnen reinwaschen. En zo ook met God zijn woord. Door is gezegd worden dat het de vrouwen zijn die immer een kleine spiegel in haar handtasch metdragen. Aber zij dat het hier reed van een man, die zijn gezicht in een spiegel zit. Jojo, wie mannen zijn ook voorgesteld. En besonders wanneer het met geestelijke dingen te doen heeft, dan zullen wie de leider zijn en onze families. Dat is ook zo als de Bijbel ons dat verlacht. Een man checkt in een spiegel en dan, om zeker te maken dat zijn hoog krachtreich gecharmd is, en dat de kleden alle in ordening zijn. Oh, dat we mochten zo bezorgd zijn, met ons geestelijke benemen. Maar daar is ook immer de gevoel dat we in den spiegel van God zijn woord in checken en dan daarvan gaan. En vergeten wat we daar zagen. En also heeft dat geen invloed op hoe we dag voor dag leven. Nu de 24e vers. Dan hij bekijkt zichzelf in jedweg en verjaart plaatselijk hoe het hem zag. Jacobus deed hier antwoorden wat hij in de 19e vers zei, als hij schreef, laat een ieder mens schwind te zijn, langzaam te reden. De betoning is nu dat we ons niet spoeden zullen wanneer we in den spiegel checken. De idee en schwind te heren meent dat we zullen goede oogacht geven op wat we door en God zijn woord vingen en zijn. We zullen goed waken zijn tot God zijn woord. Jacobus zegt dat we God zijn woord niet zullen zo aanzien als toevallig, niet bloos zien hoeveel we lezen kunnen en de laatste tijd. Iedereen einer die bloos een hearer is van God zijn woord en niet een doner, zijn wetenschap van God zijn woord deed niet tot gehoorzaam en doner leiden. Dat is zo als van einer woorden om spiegel gaan en bloos toevallig en beter door een aantrekken en dan daarvan gaan, ohne dat einer goed checken deed, om zijn wat er veel terecht te maken. De Bijbel zegt dat du en ik zinder zijn. En wanneer zond en de Bijbel lezen dat, dan is de gevoel door dat einer dat zo voorbijlappen laat. Daar is het gevoel en prediger, waar de prediger een vers hier en daar neemt, en dan de predigt boer dat op bloos de vers. De gevoel is dat bij zo'n vers de strenge reed zijn dan niet een prediger brukken. En dat is eindelijk zeer schuld. Daarom zijn zo'n programma als deze zo wichtig. We moeten God zijn woord zo nemen als het is.
en later dat zeie wat het te zeie haft. God zijn woord is een spiegel dat op een borde dat wat met ons aanreicht is, dat dat diep grove en laat ons weten wat we werkelijk zijn. Wanneer een dokter zegt dat hij wel ernstige beelden nemen van mijn charpe op gewisse steden, en dan zegt dat door wat is dat niet in ordning is, word ik dan te hem zeggen, na dokter, ik ga niet veel toevertrouwen in zo'n beelden, ik word er niet met nonen. Dat wordt noorheid zijn. Liever zullen we dan proeven help te krijgen, zo schwind als mogelijk. En zo heb je ook God zijn woord, vernachlees je, dat niet lezen en niet gehoorzaam zijn. Dat verlangt dat we acht geven, en wanneer we niet doen, dan zijn we toch verantwoordelijk. Wanneer de dokter die zegt dat u treft hast, en u nog des door wegen, is de dokter dan verantwoordelijk? O nee. God heeft ons zijn woord gegeven, en dat is wat Jacobus hiervan reden deed. Wie zijn verantwoordelijk voor wat wie met God zijn woord doen? Toen een Christ zegt dat, du deist niet meer was am geloven, du hast deine eerste leef verloren. God brugt zijn woord ans denken te helpen en ans trig naar zichzelf te roepen. Jo, de spiegel dat op een boren wordt en woer wie zijn. En niet te vergeten wat het zegt in Hebreeën, dat God zijn woord levendig is en zeer krachtig, en scherper als een tweesnijdig zwaard. Dat deed diep in ons en in grove, en wist ons wat in ons is, dat traagt te maken veelt. En we moeten ons door over te hand geven en aan gehoorzaam zijn. Daar is nog een leid dat ik hier erwähne wil, en dat is dat veel te volken, wanneer we God zijn woord lezen, dan kan we daar binnen zijn hoe we dat te anderen aanwenden kunnen. We denken dan zo dat deze oder Jana zal dat hem al lezen en aannemen. We zijn andere eren vele veel eier als we onze eigen vele zijn kennen. Maar dat is een beeld van waar we zijn, vriend. Nu Jacobus, dat eerste kapitel, 24 vers. Wer ober in dat volkomene gezaad de vrijheid en dan checkt en daar binnen blijft en is niet een verjeetzame heren, over dat wat het zegt, die wordt je zegen zijn en alles wat hij deed. Wanneer hij reed van checken, dan meent dat dat hij dat hem dieper becheckt deed. En wanneer hij van dat volkomene gezaad reed, meent hij niet dat Mozes gezaad. Wanneer Jacobus reed van dat volkomene gezaad, dan reed hij van dat gezaad van geloven. Jezus reed in Johannes 8, 36 ervan, dat wanneer die zin een mens vrij maken wordt, dan wordt hij werkelijk vrij zijn. Maar de Heer Jezus zegt ook dat wanneer we aan leef houden, dan zullen we zien je boten houden. Dat is Johannes 14, 15. En Paulus zegt, in Galaten, dat zesde kapitel, de tweede vers, helpt een en de andere zijn last dragen, dan daardoor wordt je Christus zijn gezaad ervallen. Wat van gezaad? Christus zijn gezaad. Jezus zegt ook in 1 Johannes 5, 3 vers, dat dit de Gottes leef via, dat we zijn geboten houden zullen. Wanneer we de lengte en hoogweg voeren, dan zijn er gewisse gezaadse die we beobachten moeten, en die zijn er voor allem er schutz. En wanneer de gezaadse gebroken worden, dan moet door stroof zijn. O, ik weet, veel breken die. En je lappen door met voorbij, om het dan met eenmaal terug die politie, dem dag te houden, en dan is door stroof. Door is vrijheid in Jezus Christus, en ene lei is zeker, en dat is dat wanneer we vrij zijn in Christus, waar we aan gehoorzaam zijn. En zoals Johannes dat vader zegt, zijn je geboten, zijn niet naar last. Meer dat nächste Mal Gottes zegen, mijn vriend.

0: De klok is draai.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Waschwiesertum Frieden met God uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obram Potash.

0: De klok is trooi met 30 minuten.
1: O microfoon begroet je in Helen Bergen voor de Brig Radio CHPD uit Elmer, Ontario, Canada. Je hoort nu naar ons hoofdstukje programma Wat passiert. We reden van onze geschicht, van onze achtergrond als plotische mensen, van waar we opstonden en waar we van herkomen.

Geschicht van Peter J. Klussen. We hadden veetmol wel kloos in ona kast hoden. Mutter Peters, wil je nog ne strome uitstier voor Anna merken? Ober dekken ona? Hod mire jo uitgeschoft, wo ze zo beläuft weer, en hod bij jeder steed nog fijne geschenken metgekreen, zoals lerkes, zeig en andere nutzbare zaken voor haar huis. Ein Jahr ist nu friedlich im Darb vergoen, von feiertmol bot von der, wo ich nu anfang te lesen.

Zoviet met onze geschichte van deel. Hoort nächste week verder op datzelfde sufferblot en op datzelfde tijd. De plotdietje Eva Zata is om Jarakob uit Ottawa, Canada, die zich bij zijn arbeid D.E. Cobrenant.

hart nu dat program Wat passiert. Ongevoerd bij CHPD 105.9 FM de Brig. Dat plotische radio uit Elmer, Ontario, Canada. Hart jeder week op hetzelfde cijferblad. Dat wat passiert, zal we jeder donderdag klok 9 smorgens, klok 2 in de middag en klok 8 uur uit. Je kan ook op onze internetseed horchen, van die tijden niet passen. De seed vind je in Google op www.mcson.org oder www.mcson.org. Mijn naam is Helen Boyen. Ik vraag me dat ik jullie over de lucht vallen duinen kan. Gottes Sehen en bot nächstes Mal.

Luivetje, heeft die dat vielleicht moutje maakt, voor Leina dat tijd? En nu wel wie nog taupede. Hé Jezus, dech de laatste tienjaarstunde heb ik zoveel van die in de verschiedenste Vorwe geleerd. Halb du, ook jedem Hera, zo'n wetlozet boogtje, te gebrokken, in ein Zeugnis verdiete zenne. Amen.

0: 30 minuten.
1: Herrliche Botschaft des Heils, laut und auf ewig neu.
2: Dit is de Herrliche Botschaft, in Exi-Prediger John Wheeler. Dit programma wordt meelig gemerkt door de Sayem Sai Gemeinde uit Steinbach, Manitoba, Canada. Dit programma is ongesteld van een geestelijke opbouwing voor een ieder ene die door horen deed. Dit is dat zo wat je zegt wordt, en wanneer God door je die laat, dan wordt dat vrucht brengen, en wie worden God loven, en am gehoorzaam zijn.

Gott haft alles gemerkt en saß still. Hij haft Menschen gemerkt, Mondsmensch ook Frühmensch. Hij haft ons van zijn Odem gegeeft en dat zal ons dat leven geven deed. En Gott geeft dem Mensch die Verantwoordelijkheid, dat hij zal dat besorgen wat Gott gemerkt haft. Hij had een Gorde gemerkt, een Eiden, en doorstaal hij Adam en Eva nen in deze Gorde, dat zij dem besorgen zullen. En de man zal doen wat een mens doen kan. Die kan zout nemen en planten dat. En dan kan hij van die vrucht nemen wat het dan brengen deed. En daarvan eten. En dat deed aan fysisch het leven geven. Aber Gott jammert zich om de zon en de moon en de stierens. Aber dat is Gott die ook dat grauswals merkt deed. Zodat alles te eten haft. Also Gott zorgt voor ons. En dat is dan ook alle zeer goud. De vrouw is, zijn Adam en Eva in deze gouden stond gebleven. Nee, zij hebben gezindigd en zijn van God afgevallen met al ihre nokomen taub. Rijma kapitel 5, 21. Dat, zoals de zind en dood herrscht, jeroen zo zal de genood in je rechtigheid der Jezus Christus aan zijn Herrn ten eeuwen leven herrschen. De nächste vrouw. Woedurch hebben onze Väter zich aan Gott verzindigt. Zij eiten van dem Baum seine Frucht, die aan dat goudet en schlachtet erkenne leid. Wat Gott aan verboden houdt en gezegd, je zullen nicht davon eten. Dan den Tag, wann je davon eten worden, wo je versicher sterben. En hier zijn twee Schriftstücher angegeven, beide in 1. Mose. Dit eerste is 1. Mose Kapitel 2. 16 en 17. En Gott der Herr bestelt an dem Mensch en zegt, du durst van irgendeinem Baum im Gorde eten. Aber van dem Baum, der dort Verständnis geben kann, wat Gott en schlacht is, van dem sollst du nicht eten. Willst dort wat unbedingt den Tod brengen. In der tweede is 1. Mose 3, Vers 3. Aber Gott zegt, je zelle nicht Frucht van dem Baum eten, die mitten im Gorde steht. Je zelle dort nicht van eten, en den nicht einmal anschieren, sodat je nicht sterven. Also de Mensch, Mondsmensch en Frühmensch, sind erschaffen worden en Gott sein Ebenbild. En Adam en Eva sind in dem Gorde en Eiden, en du hast alles so ja goud. En ze weiter ook van alles, wat er goud is. En Gott sagt, blieft weicht van dort, wat er nicht goud is. Dit is vielleicht schwer für uns zu verstehen, aber ich dachte, ein kleines Beispiel macht uns ein bisschen helpen. De winter, wenn dat kalt is, dan hebben we een oven, wo er vier bennen is. En dan deed die oven de stof behetten, wo wir bennen sind. En dan is dat zeer makkelijk bennen, an een kalten dag. Aber dan komen kleine Kinder heran. En dan zeiden we tot die Kinder, schiet nicht dem heiten oven an, willst da wo je in de hang verbrennen. Kleine Kinder moeten dus dat gezegd worden, zes weten die dat niet. Aber de meeste tijd moeten zich eerst een paar mal de hang verbrennen, eier ze dat leren doen. Gott had Adam en Eva gezegd, dat wann zij van dem Baum würde eten, wat er midden im Gorde stond, da würde zij ganz neu sterven. En des Baum is betekend als, die kan einem wiese, wat er goud ook schlecht is. Zij wisten al wat er goud wär. En Gott zegt, seid nicht nur not, wat er schlecht is. En Paulus zegt, te de Römer, dat wir die sind, wat dem dood bracht. Aber Jesus Christus haft ons leven gebracht. Also, wann Gott ook gezegd had, dat zij nicht davon eten zullen, van dem Baum, wat er Verständnis geven kon van goud en schlecht, zij deide ober doch. Wer deid aan bewehr, deze sind te begonnen? Ein beiser Jäst haft aan verleid, die hier de Schlange genannt wordt. En wir haben waren ein Schriftstück. 1. Mose Kapitel 3, Feier aber 13. Aber die Schlange sehte die früh, je wurde gar nicht sterben. Gott weit, dat so bald als je du von Eter wurde, je ne Uhr opsenne, en je wurde so als Gott senne, en weiter, wat goud en wat schlecht is. En die früh sag, dat die Frucht goud leidt, en dat die goud te eten wär, en dat die einem kun, wat Verständnis geben. Na neem sie von der Frucht en eit, en jeif ihren Mann ook, en die eit. Dan verstanden zij alle beide en zagen dat zij nuchtig waren. En zij mogen zich wat van vier bleden taub te zich bedaken.
als de dag omvang af te tellen, hierde zij dat de Heer God hem goede ging. In de maan en de vrouw verstukken zich van de Heer God, mangte bij hem hem goede. En God de Heer roept de maan en zegt, wo bist du? En de maan zegt, ik hier die hem goede en ik had angst, wil ik nuchtig zijn. En dan verstuk ik mij. En God de Heer zegt, wer zegt die dat du nuchtig wirst? Hast du van dem Baum gegeten, van dem ik zeg dat du nicht eten sollst? En de man zegt, de vrouw die du mij geeft, geeft mij van de vrucht van dem Baum en ik eet. En God de Heer zegt de vrouw, wat hast du bloß gedaan? En zij zegt, de slang milkt mij wat ver en ik eet. Wer is deze slang? Dat is de beise vriend in de Zoton, die een merder is van Anfang en hij bestaat nicht in de waarheid. En hier zijn twee Schriftstellen angegeben. En het eerste is Openbaring kapitel 12, vers 9. De grote droog wordt Ruud gezaad. De oude slang, die de beiser vriend in Zoton genannt wordt. En de ganze welt verleidt. Hij wordt met zijn engeltaub rauf op de Erde geschmeten. Also dit is de Zoton. En wie mensen hebben met hem te doen gehad. En hebben moest streven met hem. Ganz vom Anfang. En hier is wat Jezus van hem Zoton zei dat. En hij reed hier te de Pharisee. In Johannes kapitel 8, 44. Hier stammen van jenen voda, den bij zijn vriend. En mochte doen wat hij verlangt. Hij is van Anfang an een merder geweest en blijft niet bij de waarheid. En am is geen waarheid. Wann hij leert dat, reed hij zijn spraak, wils hij een leer is en de voda over alle lees is. Jezus sagt, hij is een Lena en redt nicht de Wahrheit. Woedurch verfiert de Zoton an? Hij zegt, je wore nicht für sich erstorven. Je wore dan so zenne als Gott is, en je wore dan weiter, wat goed en wat schlecht is. En waar er een Schriftstück, uit 1. Mose Kapitel 3, Feier en 5. Ober de Schlange zette de früh, je wore gar nicht gestorven. Gott weet, dat so bald als je daarvan eten, worden je nu uwe opzennen, en je worden zo als God zennen, en weten wat goed en wat slecht is. Woran blijfde zij zo leicht? Zij hadden zelfs een verlangen verstandig en zo als God te zennen. 1. Mose 3, vers 6. En de vrouw zag dat de vrucht goed leidt, en dat de goed te eten via, en dat de einem kon wat verstandnis geven. Dan neemt zij van de vrucht een eit, en geef er een man ook in die uit. Dit is wichtig, dat wie zo'n dingen als dit weten. De natuur wordt ons onder dit niet leren. Wann je niet je Bibel lezen doen, oder wann je een prediker van dit niemals reden deed, oder wann je niet horchen doen, wann hij van zo'n stad reden deed, dan weet je zo'n dingen als dit niet. Wie mensen zijn erschaffen en God zijn evenbeeld. En God heeft ons van zijn Odem gegeven, zijn Geest. En dat wir alle zei er goud. Hij heeft een goede gemerkt aan Eiden. En de mensen wat hij gemerkt had, had hij door een gestalt, die zullen dem bezorgen. Dat wir alle zei er goud. Adam en Eva hadden een zei er goede afvang. Ober dan wordt aan op een proef gestalt. Dat wir niet dat zij wat arreche doen hadden wat dan. Ober dat proef steekt wir, würde zij God blijven. Dan wist er weer op hem goede, die is niet goud. En dit is de Schlange. Dat is de Zoton. En die is, je merkt, op een ander steed, en de schrift zegt ons niet, wanneer oder wo de engel je merkt zijn. Ober dat zijn juist daar. En gewoonlijk wordt we den niet zeggen, wann die ook rondom ons zijn. Buiten die willen je zeggen zijn, zoals de slang door hem goede. Oder de engel wordt naar Zodom komen, wo Lot wonen dat, dan zit hij door met eenmaal twee engelen komen hem daarop, ober hij denkt dat zijn bloß je weinige mensen. Einzimal kämpft de Zoton ans mensen entgegen, als een brellende leef, en hij deed ans engste. En einzimal kämpft hij als een engel, die ons helpen wil. En hij is zeer lastig. En hier am Gorde kämpft hij als een Schlang. Dat zegt in 1. Mose Kapitel 3, de Schlang wie lastig als irgendein anderes wilde Tier, wat Gott de Haar gemerkt had. En die zette de früh, heeft God werkelijk gezegd dat je van irgendein boom niet eten zullen? En de vrouw zette de slang, wie derwe van de vrucht van de boom hem goede eten? Ober God zegt,
Je zullen niet vrucht van de boom eten, die midden in Gorde staat. Je zullen er niet van eten, in dem niet eenmaal anschieren, zodat je niet sterven. Also wat Eifer zei dat erst wirklich zou. Zij haf je hier wat Gott sagt. Zij kon dat sogar nu zei. En dat is zei goud. Zij in Adam bij de kracht wat Gott gesagt haft. Aber dan tjemte Sotun en dat an verliehe. Hij zei, je wore gewoon niet sterven, want je van dem boom eten wore. En er steht, je wore zo zenne als Gott. Zij wieren al alles wat zij jemals zenne würde. En Gott hat gesagt, sie würde sterben, wenn sie von dem Baum eten würde. Also nu musste Adam und Eva sich wählen, wem sie würde bleiben. Würde sie Gott bleiben, der angemerkt hat in sein Ebenbild, in an dort Levi gejeft, in der Städte wohne, dort in dem Gorde in Eiden, wo alles sehr gut wäre? Oder würde sie der Schlange bleiben, der noch nicht verangedone hat? Und sie bleibte der Schlange. Sie eite, en ze schwinnen ze je jete hadden, dan wisten zij wat ze je doen hadden, wat God verboden had. En ze schämden zich, en dan gonen zich versterken. Ober God kämpt, war er tegen hem geworden, en ziekt dan, en hij fängt aan, wo ze zich versterken hebben, en ze hebben zich met vier bleder bedacht. God weet goed wat er passiert is. Ober hij vraagt, waarom doe je junt versterken? Adam beschuldigt zijn vrouw voor wat er passiert is. En Eifer beschuldigt de Schlange. En deze Schlange is de Sotun. En zijn Verlangen is, dat hij wordt gleiche te zennen, wat hij Eifer gesagt heeft, wat zij zennen kon, wann zij würde van dem Baum eten, wat Gott verboden had. Wils hij wil zo zennen als Gott. Dat wil niet dat hij al dat Gouden wil hebben, wat Gott an zich heeft. Hij wil endlich Gott zennen. Hij wil geirrt worden. De heilige Engel, ihre Gott, nicht einer den anderen. Der heilige Engel, ihre Gott, nicht Menschen. Der heilige Engel will nicht geirrt worden. In der Openbarung haben Engel, die bringen nur Rechte. Und die kommen auch Schulden hier ab ihr Daunen. Aber muss so aus Gott an ihr beide dat. Aber so eine Engel sind sehr mächtig. Und wie kann er schwindleiben, dass das muss Gott sein. Die Sotun und seine böse Geister, die leichen dort, wann wie leiwe, dort sei Gott sind, und dann an ihre Daune. Aber nicht der heilige Engel. Nicht die, wo der Gott deine Daune maut wellens. Du erst ein Engel, der kämpft nur dem Apostel Johannes, und wiest Johannes einen ganz reinen Strom vom Wota, und du erst der Lebensbaum, wie sie dem Strom, dort erst ziemlich krank so, als das in dem Gorde Eiden wir. Und du erst der doch aller sei ja Gott. En nu zijn die bein die drauwe vrucht, en die bleder zijn dat die mensen kunnen geheild worden. En de engel zegt, du is ook geen verbonden meer. Wils Gott is terug in deze stede gekomen. Hij is terug in Gorde. En dan is er nog meer, aber dan deed de engel Johannes verzekeren dat dit is alle werkelijke waarheid. Openbaring kapitel 22, saß bad 9. Dann seht ihr zu mir, diese Wirt sind wahrhaftig und ab der Verlote. Und der helle Prophet, er Gott in Haar, hat seinen Engel geschickt, seine Deiner, zu wiese, was nu bald passieren mag. Kijk mal, ich komm bald. Seilig als dei, der sich an die prophetische Wirt in dit Buch hält. Und ich Johannes, sie dei, der dit hiert in sag. Und als ich dit gehiert in Jesaja hod, fall ich ver dem Engel dool, am Unterbeter, der mir das gewesen hat. Und dann seht er zu mir, sei doch noch, dass du dort nicht daunen warst. Wils ich sie den Metschnacht, und die Metschnacht von der Breiter, der Propheten, und für alle, die sich an die Wirt in das Buch holen, bet Gott an. Wie soll er einzig Gott anbeten, in sein Sehen Jesus Christus, in den Heiligen Geist? Gott, der dem Sotun Rechte, du am Gorde. Ober hei deide am noch nicht faustnehmer in einer Halsschmiede. Dort kämpft Lothar, wann diese Welt zum Eng kommen wird. Ober Gott deide auch Adam und Eva rechte. Ober hei deide an auch nicht einer Halsschmiede. Dort sei von Arm für immer getrennt wurde seine. Und es steht, hei jeif an Ladasch, womit sie sich können ihre Schand bedeiten. Ober sie können nicht an dem Gorde bleiben.
1. Mose 3, Vers 21. En God de Haar mjög kleider voor Adam en zijn vrouw van Ladas en kleider doormert. En God de Haar zegt, Tjekke moor, de mens weet nu wat wie van Godet en schlachtet weiter. Hij zal niet met eenmaal van de vrucht van den boom de leven jeft nemen en eten en op hem leven. Doorwein schekt God de Haar aan uit dem Eidengorde uit, dat hij zal de eerdbearbeider van wonen hij gekomen via. Hij schekt de mens uit dem Gorde uit en stel door aan de oosten kant tieren behaan, met schwierd die door vlamde en in alle richtingen dreide. Die werden door tum dem weg naar dem boom die leven jeft totgestalen. En dat is waarom wie niet meer in dem Gorde Eiden zijn. Aber die kam terug met dem Lebensbaum, want Gott alle mensen wordt rechter en hij wordt ook dem Sotum rechter en al zijn bij zijn jester. Aber nu te onze tijd heeft Gott zijn versprekingen dat hij ons niet vergeten heeft en dat hij heeft een plan die ons terugbrengen dat en gemeenschap met hem der zijn zijn Jezus Christus. Hebräer kapitel 12, 25 tot 29. Seid er nog ver dat je den niet opwiese, die door raad. Wils van jane door met niet weggekomen zijn, als zij den opwijzen, die hij op de iedraad, wofel wen ja, wo wie dan door met weggekomen, wan wie den opwiese, die van hemel te ons reed. Zijne stem leidt dan de ied schedre, nu oberhaft hij versproken, nog eenmaal wel ik niet meer de ied schedre, ober ook den hemel. Deze wird nog eenmaal, die de aan, dat dit bewerkliche, wat je merkt is, omgeändert worden zal, en moe dat, wat nicht te bewerkt blijven kan. Wils wie een onbewerkliche rechterie, wel wie dankbaar zijn, en God deine met hoogachtung en furcht, zoals am dat je veld. Wils ons God is een vernichtet vier. Deze welt, die steht, wo de zon en de moon en de stieren zijn, wordt alle vernicht worden. Aber die steht, wo Gott zit op zijn troon, met de heilige engelram am, die blijft. En dit is wo wie worden zijn, wann wie bij Gott zijn en zijn zin Jezus Christus voor immer. En dan wordt alles nie gemerkt worden. En dat wordt dan waar zij er goud zijn. Krijg zo als dan, als Gott alles gemerkt had. Rijma kapitel 8, vers 1. Dan is nu nog meer te verdomen aan die, die in Christus Jezus zijn. Die niet zo leven als dat vlees verlangt, aber zo als de Jezus dat verlangt. 31. Wat zal wie hier te zeggen? Want God op onze ziet is, wer kan dan jij in ons zennen? 38. Ik zie mij zeggen, dat niet dood oder dat leven, niet engel oder gewalte, niet jeen wordt oder toekomst, niet de welt over ons oder de welt onder ons, oder irgendeine andere creatuur ons van God zijn leven scheiden kan, die in Christus Jezus onze Herrn is. Amen.

0: De klok is zaas.
1: Welkom naar het programma van deel. Mijn naam is Henry Redekop. En u bent eigenlijk in het programma wat de tipje stelt wordt van de Stem Radio in Shipyard Belize. Met mij aan dit programma is mijn vriend Tina Redekop. En wie zijn hier te vertellen van bevriedigd leven? Zet hem voor het nergste stukje bij de tion. Zat je doel, neem tijd. Krijg je eigen partner en wel behouden van wat we leren kunnen van wel een goede bevriedigd leven te gaan. Bevriedigd leven dat is zo'n ding wat je niet pas morgen vroeg met zich neemt. Dat is een gemeenschap wat de woorden deed. En we weten dat we ook al van onze ene ervaring had, dat dat blijft niet pas morgen vroeg. We hebben een familie.
2: Ja, meest jira bevriedigd poa, die han kenja in haar hem.
1: En dit is voor God dat je schoffen haf. We zullen eenvoudig de wereld volmerken zo te zijn en dan je haft de maa kenja. Maar dat meint dan ook dat als bevriedigde leden hebben we nog meer te doen. Als ons bus aan ons in een ander kameren. Een ander wie gezegd, ik kan niet bus al mijn tieten dienen aansteken en ik kan niet al mijn tieten mij aansteken. We zijn nu nog meer mensen in onze familie. En dat is een part van bevriedigd zijn.
2: Dat brengt een taubschaffen als een poort om deze kinderen op te dragen.
1: En dit is een zeer wichtig part van bevriedigd leven. De Bijbel zegt in Sprüche kapitel 22 vers 6, leer een kind in rechten weg gaan, dan wordt hij ook te blijven wanneer hij oud wordt.
2: En dit bevoel als je meint verbeerd ouderen dat die er kinderen zullen taub optragen.
1: Ik las van deze meis een spreekwoord op internet en dat zei dat voorraad doen niet babysitten, also die doen niet kinderen thuis holen. Die zijn ook part van de ouderen en doen deelnemen aan en optragen. Anders gezegd, die zijn een part van het heim en die hebben part van de verantwoordelijkheid met de kinderen opbrengen.
2: Ja, dat is niet bloos de mama alleen wat dat moet doen.
1: Zullen we met die gedanken wel we van deel een frische thema ontvangen en we waren vielleicht meer programmen aan deze gedanken van familie en bevriedigd leven en zo gaan. Maar we willen van deel besonders kijken naar wat het meint aan de kinderen optragen en met dat jam dat we ook te beleren.
2: Dat is een grote poort van ouderen er opgehoef, besonders in de jüngere jaren van de kinderen.
1: De kinderen optragen, dat meint dan dat we leren en wat ze al reich, wat ze al recht doen. En dit is zo wichtig, wils, wann wir die Kinder reich leren doen, dann stellt er dort den Weg in der Richtung für wann die groß sind.
2: Und Menschen, die das studiert haben, sagen, dass das meiste, was die Kinder beeinflussen, das ist in den ersten 3 Jahren. Und wenn einer denkt an, wann Menschen Pied belehren doen, dass die bandig waren, dass die zu brücken sind, zum Anspannen oder Rittern.
1: Oder sogar eerst hebben we nog veel van pluk en zo'n zaken, dat is alle beleerd.
2: Ja, en dat is zo'n wat ook in de eerste tijden jaren moet je doen.
1: Maar al deze dingen wat je dus opnamen, wat dus met de peert passiert, dat dat alle van de oorzaak.
2: Ja, en dat is een plan, wat dat moet je doen en wat dat gaat uitkomen.
1: Zodat dat niet pas voor het kind is in de reich in de aardig, maar dat is ook voor de elderen in de reich in de aardig.
2: Ja.
1: En zowel als oudere mensen, zijn weer vele die gaan naar school, wanneer ze groot zijn. Voor wen willen ze een wettig leren voor arbeid. Ten bijvoorbeeld, er zijn mensen wat zich leren würde kennen, motorstrijdmerken. Vielleicht is die nieuwe motors van de en daar zijn, die moet zo veel computerzaken kennen, omdat die kosten een goede arbeid doen met de motorstrijdmerken. En dat moet hen zich leren. Weil dat niet leren dat, dan kan een niet een goede arbeid doen met. Also, krijg zo als het met onze kinderen. Wie moeten het leren dat die nu fähig zijn, reichen arbeid te kennen, en Entscheidungen merken zum Reich tun.
2: En wen Kenya en Natur haben, dat kinderlich is, is dat nog niet ja. Wen wie man het leren wat Reich en Arach is, wen de zalt niet weten.
1: En wenn wie en dat niet leren, dan was niet kinderlich ab. En wie zijn dat veel? Dat die zijn groot en die weten nog immer niet van Reich de Entscheidungen merken. En dat is niet unbedingt de Kinder ihre Schuld, dat is de älteren ihre Schuld, wen die haben en dat niet geleerd. Zodan de vrouw wat ik dan wil hebben is, wanneer moet dit dan schließlich aanvangen? Wanneer fangen we om aan de kinderen te leren?
2: Well, we doen al meest verzeld de kinderen aanvangen te leren, want die eerst dichtbij komen te zetten, dat die zelfs zetten kan, dan doen we aan meer en meer gaan zetten, dat die zich zullen leren te zetten, of wanneer aanvangen te eten, of wanneer het eerst tijd is, de wingen opvangen. de kraktemjang, dat fangt al zeer jong aan. En krak zou kever dat met de belieren in andere omstanden ook.
1: En daarom van de vlijfelden en kuffel heet het koffervoeren. Dan kan je aan Donald of van te leren zijn, nee, dat is niet, dat is heet.
2: Als onze kinderen jong waren, zei jong en op een schoot zaten, en die koffer had, dan deed die krijg dat. Die leidt aan dat aanvoeten, maar die zei het, nee, dat is heet. En die deed aan waren, en dan, als die dat eerst oorgeschiet hadden, dan leerden ze dat, dat weer heet, dat deed aan wij. En daardoor had die aan beleerd, om dat niet aanvoeten.
1: En dan nächste Mal, dan werden die niet zo beroofd, om goeden koffer aanvoeten. Dan wisten die al. Sondern die dürfen nicht 5 Jahre alt sein, um das tun, da fangt sie jung an.
2: Und Kinder, die lernen, sie busig.
1: Und sondern wir fangen dann tierisch an, wenn die sie jung sind. Aber dann die nächste Frage, was wir machen, klar haben, ist, wo du wir dort? Du hast einen rechten und einen rechten Weich, um das tun.
2: Ein Weich würde sein, dass wir man uns erst wählen, was wir unsere Kinder lernen wollen, was uns wichtig ist, und danach proben, bloß ein Ding auf einmal zu lernen.
1: En dit kan zijn in dem dat, ondat we dat aanwaren en je moet vielleicht 2 dingen op eenmaal proeven te leren. Ten bijspel, een van de kinderen kan vielleicht naar mama en zegt, mama, kan je een kende? En mama zegt, nee, du kost niet. Dat is meer als maandag, die zorgt niet. En de kind is aber schlam. En kan bewaren en zegt, mama, kan je een kende? Nee, du kost niet. En de kind waren, mama. En schließlich mama wordt dan ouder en zegt ze, jo, dan nam eind. Maar wat heeft mama dat kind dan geleerd? Wel, eine slag is dat ze niet een fijne tijd om kende hebben. Die zorgt nu niet. Aber der zweite Ding ist, wenn ich vor Anhören blieben, dann kann ich, was ich will, als ich das soll oder nicht. Und dann, du bist nach der dritte Ding, und dann hast du, Mami, er wird meint nicht, was sie gesagt hat.
2: Dann, da wird das nicht nur fallen, was das in der Bibel sagt, dass uns ja soll ja meinen, und uns nee soll nee sein.
1: Und darum, wir machen uns überlegen, was wir wollen Freiheit geben, und was wir nicht wollen Freiheit geben. Wenn wir sagen nee, dann machen wir die Bibel leben. Wenn unsere Kinder dann kommen zum zweiten Mal fragen, dann darf ich nicht mehr erstreden. Dann darf ich bloß sagen, habe ich dir die Antwort an das? Jo, was wird die Antwort? Die Antwort ist nee. Dann darfst du nicht mehr fragen. Wann wir sagen jo, dann muss ich auch dort erlauben. In dem von uns dort leid, was wir dort getan haben. Wenn unsere Kinder die Martin bei dir kommen, dass die weiten, dass wenn wir jo sagen, dann haben wir uns das so viel überleichtert, was wir in Freiheit geben, als sicher. Also, die wollen nicht in die Vorstellung, die wollen nicht eure Sinn sein für ihn. Wir haben uns das überleicht. Und das ist eine Sache, hat verehrt.
2: Dann ist der Grund von Vertrauen geleicht.
1: Das stimmt. Und wenn wir sagen, nee, dann machen die Leute verstehen, dass wir haben genug Leute verehrt, dass wir nicht bloß von Verdammten Dinge oft sein. Wir haben eine Ursache. Und die darf nicht immer erklärt, was die Ursache ist. Ein jemand filtert, darf nicht immer. Aber dass die dann weiten, dass wir dann nicht zum Endplatz zu sagen, wie dann wird das als das Beste verehrt.
2: Und dort schafft das Beste, wann du all in Grund hast, von Leib und Vertrauen in der Familie.
1: In all das macht alles getan mit Gemeinschaft zwischen Eltern und Kindern.
2: Das so, wenn du nicht Gemeinschaft hast und wir proben, alle seine Regeln anzuführen, dann werden unsere Kinder ihr Hörten nicht haben und werden die nicht so leicht gehorsam sein.
1: Sondern wir wollen die dann erstmal Pause nehmen und dann kommen wir 3. Und dann werden wir kicken, nur was ist der Unterschied zwischen unseren Kindern abtragen, entbelehren und entstrufen.

bestreit. Tien jaar vroeger met Zucker bestreit. Een politische programma van Radio Segenswelle uit Duitsland. Mijn naam is Victor Zawotsje. In deze programma verzet je op twee vragen in te gaan wat je aan het tisch hebt. In een van ons programma onthullen we over jullie vragen met Pada.

Jezus Christus wie aardig behandeld. Jezus Christus moest lijden. Jezus Christus starf voor onze zinden. Hij stond op dat du en ik kunnen vergeefd zijn, vrij zijn, een dag uit je leven gaan met arm in hemel. Welkom te de Evangelische Boodschap radioprogramma. Mijn naam is Wes Hebner, ik zie dankbaar dat du vandaag harkendest. Vandaar het tweede poort van Jezus voor den rechter, den römischen rechter Pilatus. En wie wel zijn wo Jezus wat aardrecht behandeld, de meerheid zendt jen aan, en daarna haft hij vrede. Daarna wist hij ons dat in deze omstanden God haft kracht. Lieve vriend, krijg zo als dat in ons leven. Wann wie aardig behandeld worden, God haft kracht, wie kan vrede han, wann ook mensen jen aan zijn, wann ook dingen aardig doen. En vielleicht krijgst es dat hier wie met Jezus, van dingen aardig doen, God haft danach in plan. We amma die harkendes, Bolivia, Belize, Argentina, Paraguay, Colombia, Mexico, hier in de States in Canada, Deutschland, dankeschön. God de zegen voor die. Ik wens dat, wann die zo'n tijd der is, die was aardig behandeld, die meerheid is jij die, die kunst naar God kicken, die kunst vrede haan, en die kunst werkelijk zijn, God haf in plan der dit. Mijn wens en je bed voor die van deel is, der God zien woord woest je moet krijgen in die schwere tijd, dat God is met die.

Du hast je hart naar de Evangelische Boodschap radioprogram. Mijn naam is Wes Heppner. Ik zie dankbaar dat du hast je hart. Dit radioprogram is ongesteld van de Sommerfeldse Mennonietengemeinde in Manitoba, van de Bartola Mennonietengemeinde in Saskatchewan en van de Zion Mennonietengemeinde in Schoonsenveld, Manitoba. En ook van de Goven van Jund aus Taharja. We zijn dankbaar voor jene ongesteldung in Goven en Jelt en ook voor jene gebeden. Van dit programma zegen als wist je denken aan wieder dit programma ongesteld. Dat zijn twee weer. Eind is de post, onze adres is de Evangelische Boodschap Box 1760, Warman, Saskatchewan, Canada, SOK4SO. Nog eenmaal de gospel message, Box 1760, Warman, Saskatchewan, Canada, SOK4SO. Ons website, gospelmessageradio.com, is nog een stad waar je kan ingestatten. Dat is een PayPal-link, dat dit maar een paar minuten van irgendwo in de wereld. En dan kost je de programma in je stad. Nog eenmaal de website is gospelmessageradio.com. Ons phonenummer 306-230-7807. Dat is een knordische phonenummer. Kan je ons contacten wanneer je vragen hebt. Of wanneer je dit programma wilt willen je schakt, je daar weg. Nog eenmaal 306-230-7807. Dankeschön voor hartje, dankeschön voor beden, dankeschön voor deine Unterstützung. Ik wens die Gottes Segen deze nächste week. Krak, wenn du dir schwere Tiden jest, dass du kannst ein Licht für Jesus sein und auch Fried in dein Hort haben. Gottes Segen.

Onze programma zijn alle op cassette te hebben. Eén cassette met twee programma kost maar bloos $7. Wanneer je ergens een van onze programma bestalen mocht, dan check dan dat geld met, wanneer je dat bestalen. Onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van deze station, wo je die van hier zelfs veel billiger kopen, als wanneer je die van Canada touwschetje. De nummer voor dit programma is 214. Wanneer je dat van deze programma bestalen mocht, dan vraagt nu het programma 214. We danken voor jullie gebeden voor deze missionsarbeid en ook voor jullie Unterstützung, die ons het mogelijk maakt, God zijn woord uit te strolen. Mocht God die richtig zegenen.

0: De klok is 12.
1: Ek sê Hilda Friesen en dat brood van ons leven van de oude Lucas 7, 16 en 17 hoe het zegt. Dan even chime aan Ola een heilige eervorcht en zij loofden God en zeiden, maak ons als een grote profeet op je stoon en God is gekomen zijn volk te helpen. Dit nies van Jezus spreidt zich over gans Judea en in alle omgeenden. De tijd is Jezus, de Godeszoon, hier beëerd wandelt via een gezegende tijd, waar God zijn zoon de mensheid bezekend heeft. Hij heeft zo'n wondervolle erklaringen. Hij deed zo'n grote wonder. Hij bracht het himmelrijk naar deze eerd. De Heer zegt van deel naar de zuilen, die hij der zijn genoten huis brengen wil. De mensheid is ohne vrede en ohne hoopning. Waar zou je anderen op aan den heiland veelt? Zij kunnen zo'n rekje volbrengen dat leven hebben, wanneer ze bloos naar aankomen worden. Wanneer ze Jezus, zoals de jonge man van nein, bloos eenmaal treffen kunnen. Hier en daar zit een zoon naar huis komen. Op een steed reden predje over dat thema gemeenschap met God. Nu de aandacht zijn de jonge vrouw naar armen vroeg aan, is dat werkelijk mogelijk zo'n gemeenschap te hebben, als du van reden deidst? De predje antwoord haar, zeker is het mogelijk. Met tronen in de ogen vertelt ze aan dat erbrieg om je sterven weer en dat zij je leid zij dat triebsel niet meer verdrauwen kon. Zij weer al naar een brieg om zijn graf gegaan en had zich daar wel het leven nemen. Zij weer aber eerst taub met een oberste naar de aandacht gekomen waar zij gehoord had dat zij met God kon gemeenschap hebben en dat er leven dan wordt vervreed zijn. Zij zei weer ten een predier, wenn dort werkelijk zo is, dan brok ik mij niet het leven nemen, dan wil ik deze gemeenschap met God hebben. Krijg door, geef zij God er leven. Dort weer werkelijk een zoon naar huis komen. Een ander mal reden predier over wo Moses de bronzen slang in de wildnis opstalt. Na de aandacht, kei mijn man naar armen vroeg, is wat du daar zet werkelijk zo? De predier zei, ja, dat is zo. Dan vroeg hij hem nog eenmaal, is wat du daar zet werkelijk zo? Ja, dat is werkelijk zo, antwoordde predier. Dan zegt de man, is dat ook voor mij? Dan zaten ze zich taubdol en hij vertelde den predier van zijn verdorven leven en zijn verloren toestand. Dis man geeft God ook zijn leven. Dort wie ook een naar huis komen. Wie loven en danken God dat hier en daar in de steden en dorpen hebben mensen zo'n ervaringen hoe ze zich bekeren. De woorden vrouw is ober, is dit al in dien leven passiert? De Heer heeft die al veel molen op verschillende wegen gezocht. Heeft hij die ober al gevangen? Hast du die loden vingen? Du kost die van hem terugkrijgen en ze goor van hem weggaan. Ons schijnt het aanklug over de waarheid is, dat passiert veel te verken. Zie niet aanklug, leuwe van hij die der deze poor weer te die je reed heeft, dan lood hem nu voes in dien horten aan. Hij wil die van dien dood en zind en godloosigheid opwaken en die nie het leven geven. Dis jonge man zijn geschicht kan op dien geschicht zijn. Dat is wat Jezus hebben wil. Wanneer du dat ook weest, dan zij hem dat van deel. En dan wordt hij te die zijn, ik zei die, sto op. Zijn woord heeft kracht, zijn woord heeft leven.

0: Deze ondag is van Deeran Church in Leamington, Ontario. Ons ziel is om mensen leiden om Jezus Christus te volgen. We hopen deze ondag voor je aansporen om Jezus Christus beter te volgen. God is in.
1: Go to Marius. Al die roos vond het niet jaar nog maar aan. Nu zijn dag al waar het 3 weken tijd gegaan. Wanneer je aanvangt, weet wie al je mijn nustig wat er wat passeren, not niet meer de nächste dag. 3 weken zijn voorbij. En ik ga nu al uitgevangen dat Mary zei, als al meest de week in hospital was, dat is in dat nieuwe jaar. En zo je de tijd weer. De vrouw die blijft immer. Wat wordt dit nieuwe jaar brengen? En mij denken dat dit moet aan, want we hebben ganz een bijzonder jaar gehad, een vierde jaar. Wat er buiten je weinig bier. In deze tijd, er is veel onruw in de wereld. De vraag is, wat dit alles te bedienen heeft. We vingen mij amol, waar Jezus ervan reed, wat er wordt zijn in de eng tijd. En dat is, wat in onze tijd zijn, zoals dat in onze tijd is, dat zijn al schatten beelden van dat wat er komen wordt. We lezen in Lukas kapitel 21, vers 36. Overziet waken en beet, dat je al dat uit de weg komen mochten. Ziet waken en beet, is wat Jezus aan zeiden deed. Wat je God in je veld had, want we beden dan. Want we ons, en we willen ons vandaag met dit thema beschaafden. Van beden. We lezen in Jacobus kapitel 4, vers 16. Dat je bed van een gerechten kan veel uitrechten. Du hast een kroof. En dat je bed wat dingen ändern kan. En dat is als van de mensen in een zware tijd eierreid zijn te beden. Ze zeiden dat er in 2020 meer mensen gaan aanvangen te beden, of meer gaan gebed, als zij eier gaan. En dat we de wens dat 2020 dat we een zware jaar voor de mensen im Großen Ganzen. Da wordt ook gezegd, Emma, dat er zijn geen Gotteslehner op een schep, wat er ingeet. Een oprecht gebed, dat brengt ons in Gemeinschaft met God. Vele Umstände, die spornen ons aan, te beten. Dit is de tijd, wo we zulke dingen beginnen. We kennen door het Oude Testament gaan, daar hebben we de geschiedenis van Jona. En hier weer een profeet, die we alle gehoorzaam te God. Hij wil niet doen wat God wil hebben. En vielleicht had het ermee te doen dat de Assyriërs, dat die er fijn waren in de weg, wat eind, wat ze zich verfechten moesten. En hij wil niet te hangen gaan, zoals God aan ons zei, dat hij de mensen gaan zijn, dat woord God is brengen. Hij wil leven waar heran. Hij vond een schep, wat door de andere richting voeren deed, als wat God bestemd had voor hem. En dat zegt dan in vers 3, zegt dat, en Jona, hij vond een schep, dat naar Tarsus zeilen wil, hij betoelt zijn Eintrittsgeld, dat meint hij betoelt zijn ticket in vuur of Tarsus. Want wie de map kan doen, Tarsus, waar dat weer van ongeveer van Bohemia, dan moest hij met zijn Noordwesten voren. En God wil hem over naar Oosten checken. Ik weet niet eens heel wat dat boek of de psalms gehad had in die tijd wat hij lezen kon, wanneer hij had en hij had gezien wat David even zo te zijn had. En wie vindt dat in de psalm waar David zegt, in psalm 139 vers 9, hij zegt als het dit: wanneer ik dat morgen eruit als vlichten neem en om bieten meer vlug, zo ga door met die hand mij leiden. David had al in zijn leven dat uitgevonden, dat hij kon niet weigeren van God en dat God de eerst alle wegen. Mensen om groten, die gelijken immer er in een baas te gaan. In Jesaja 53, vers 6, daar lezen we: we werden alle op een erwaag, zoals schoop, die jeder zijn in een baas gaan. De wereld heeft veel te bieden to ons. Wanneer het goed laat en lachen dat, brengt keimel niet door de vrede den de mens nu zieken dat. Dat wat je zegt, dat blijft gelijk als de mens arm of rijk zijn, dat is niet dat ding wat een vrouw maken dat. En vele mensen vingen dat uit. Veelmals van het al met te lood is. De mens die met veelmals de storm gaan, hij zich wel nog gaat draaien. Als in een weg gaan, ongehoorzaam zijn, dat brengt schoden. Eerst te ons en dan veelmals ook nog te anderen. Ik neem aan dat Jonah geloofd. Of ik eens in de chap zijn, daar wil ik me uitdrijven, zoals hij deed en ging slopen. En dan wat hij weer gepland had, wanneer hij voor de Tarsus zijn, dat hield ik me een beetje vreemd. Dat moet fijn zijn, wanneer hij aan vertrouwen kunnen, aan moet zijn vrouwen vrouwen. Of wie vrouwen ons vielleicht zelfs, hoe kan hij dit doen? Zonder gemeenschap was hij houdt met God en dingen die God hem zei. Dat we even de lied wat hem schept weer. Die zeiden te hem, wat kost hij zo'n doen? Hij had zich dat niet nooit geteld. Dat hij niet bloos zichzelf, maar ook anderen kon in je voorbrengen door dadurch. Indem dat hij ongehoorzaam weer. Zijn ongehoorzaam bracht den grote storm op. Dat meer. En dat bracht kasten met zich. Dat zegt er dat ze schmeiden alle vragen wat ze hebben, wat ze vieren, dat ze meer nemen. Nou, ik denk aan dat wat vrienden zijn gehalten, zelf je was, wat op je wertvolle vraag, dat ze vieren, dat ze van een steden naar de andere, maar ditmaal, der Jona, moesten ze dat alle meer nemen schmieden. En dat weer dat ze willen proberen dat schap. Op boven water te houden. Alles houdt nus, dat wordt plus oja. Dan ziet hij schließlich wat de trouble weer. Hij ziet dat hij wacheraan deed van God. Dat de hemel en de eerd en dat meer gemerkt had. En wie bleef ik dan alle bekomen met de geschicht. Maar hier hebben we dat ook, dat God hem ook nog den storm. Wiens hij zei, ik weet dat dit storm wegen mij nu juntje komen is. En hier neemt hij de nächste stap. Hij zegt, smiet mij in het meer en alles wat stil worden. Maar we zeggen, Jona, den is schwer te verstaan. Meint hij dat werkelijk, oké, ik wou, en dan staat dat hij boos had die door roots, ik wou bloos opgeven, en dan wou je dat alles checken. Van Jona ook ongehoorzaam weer. God, hij kan toch even door een wonder doen. En wat God het merken ervan. En opraag het gebed, meint hem glauben beden, to den rechten God. De lied, de beden alle. En zij roepten alle ihre Gärten aan, dat hij helpen zullen. Maar dat helpt ons niet, dat wordt bloß leider oeien en steeds beter. Een oprecht gebed dat meint den rechten God aanbeden, der alles gemerkt heeft. Als zij deden wat Jona zegt, en dat valt hij zelf, zij er schwor aan mijn moeder aan te schmieden, dan zagen zij daar plötzlich een groot wonder. Wat weer dat, dat wordt alles stil. Wat je niet hebt, dat God, dat is interessant, wat God schaffen deed. Maar wanneer we lezen in Jona kapitel 1, vers 15, zegt dat was dit. Dan nemen zij Jona en schmieden aan en meer neer, en dat meer wordt stil. Dan werden de mannen met een grote vorig voor de Herrn benomen. Ze wisten dat al nu, ze hadden alle ihre Gärten, aber nu wir Jona sind Gott, die Wunder tun kon, noch wie die, die alles gemerkt hat. Und dann sagt er wieder, sie schlachten ein Tier für ein Opfer und geben dem Herrn ihr Versprechen. Ein anderer wird gesagt, so ist ich das verstehe, sehen sie, wel wie lieber den Gott dein, der die Antworten dat. En een wunder passiert dadurch. Wat er wieder passiert, dat met die hand, ik glaube, dat zij waren, haben verdorven, hebben gedacht, ik wil den Gott aanbeden, der er werkelijk is. Ik weet niet, als ze jij moet uitvangen, wat met Jona passiert, dat. Maar wie weten dat? Wie fand dat, wie kan dat lezen, wat er wieder passieren deed. Wie beten God en Jezus zijn namen aan van jou. Jezus ons radar merkt den Weg op voor ons. Of hij merkt den Weg op voor ons. Der is zijn dood om Christus. Dat is waarom we van jou toetraad gaan, to den genodentroon, en dat is alles der Jezus Christus zelfs. Johannes 14, vers 13, daar lees we, en wat je in mijn nomen beden worden, dat wil ik doen. Is dat niet een wonderbare verspreking, die hij ons geven deed? En zijn nomen beden, hij wil dat antwoorden. Dat meint, een afbraakje beden, dat wordt hij antwoorden. Nu, wanneer we beden nu aan zijn eigen wil, nu aan zijn natuurlijke waag, of in een weltelijke waag, zo'n gebed, dat God niet beantwoorden. Dat meint, wanneer we zelfzichtig zijn, en we willen aan zijn eigen waag gaan, dann kann Gott ans Gebet nicht beantworten. Zum Beispiel kann es sein, wann wir würden beten, so sind die Menschen dann, Gott hilft mir, dass ich die Million Dollar gewinne, oder 100 Millionen, was immer das ist, wenn ich von den Lottery-Tickets, was ich gekauft habe. Weil ehrlich sei wie, dass Christen, wir sollen uns nicht tun mit Gamlerien, dort erst am ersten Fall, in welke je denkt. En zijn nomen beden meint, en zijn welen beden. En wat je in mijn nomen waren beden, dat wil ik antwoorden. En geloven beden meint ook, we waren aan vertrouwen. We waren aan stijmutjum ver aan. We waren geduldig staan. Wens we weten dat hij hier ons. Door we eens hebben we ons geduldig door even zijn. En we kunnen vele bijspelen nemen, maar we denken dan aan de Bijbel en Daniel. Van Daniel ving we veel. Hij weer daar in de Babylonische gevangenschap weer. En hij wist er ook al dat de tijd die we meest voorbij, waar Israël moet vrijgemerkt worden en wat ze kunnen teruggaan naar Jeruzalem. Naar Israël. En dat hebben ze de weer in Jeremia, daar hadden al die prophesied dat het moet voor 70 jaar zijn. En zo, daar zegt hij dat David, hij beet en bekend de zin van Israël. Dan lezen we weer dat in kapitel 10, daar lezen we, en hij deed fasten en beden. voor 21 jaar. Wauw, wat denken we, wanneer we denken aan 21 jaar fasten en beten? Heb je hier eens wie de zaak? Weet je, ik leef, we kennen even vrouw, en ik weet niet of er zo'n mensen zijn van die wat er zo lang fasten en beten doen. Het langste wat ik dat gedaan heb, is 3 dagen. En dat kwam het meer lang via, maar weet je, er is een grote zee in Spanje, waar we werkelijk fasten en beten doen. Waardoor we denken dan, zo schwind als ons honger, dan denken we om beten. En ik had het uitgevonden dat dat voor mij zei goed. En dat is waar we kennen, ervaringen krijgen, waar God feilt wordt, dat hij einfach zo dicht bij is. En de interessante ding heb ik hier van Daniel, daar leer ik deze grote lektion. Als hij deze grote ervaring had door. En dus dat van de Bibellehrer gezegd wordt, dat het weer Jezus zelfs, of de tweede persoon en van God, wat er kwam en zich wies in die dorf heraan. We weten dat hij later tot de engel reden deed. En de engel die zei hem dat. Dat God had hem al gehoord als hij aanvang te beden. De antwoord komt door de rechte tijd, wanneer we beden doen. Want je, Jonah de bed diep in je boter en vers. En God de heer dat ook. De profeet Elia. De bed en de weer in gemeenschap met God. En hij wist graag wat God doen wil. God openbaarde te aan. En zo bed hij, dat wordt voor 3,5 jaar niet gereden. God heeft openbaarde aan den 10 wellen. En dat passiert graag zijn stad. En hij moest door je dan ook nog leiden van den kennik. Maar als de tijd even weer, dan bed Jonah Wara. En dan vangen de wolken aan te komen. En bol vangt de regen aan te komen. Van Elia kan we veel leren wat we beden moeten. Wanneer het om gebed komen deed, moet zijn, dan moet Jezus vielleicht het beste exempel zijn voor ons te leren. We lezen van hem. Meermals waar hij immer ging alleen in bed. Hij bed mang de mensen. Hij bed voor tijden, waar hij alleen was. In Markus kapitel 46, daar lezen we, als hij een ander ziet van de Galileische Meer, dan schakt hij, de ging er 3 in een lam nemen. En hij ging op een boy nap in bed voor zich alleen. Jezus in Baag, om beden, to God. Wie immer op en immer op gewaas. Hij had immer gemeenschap met God. Wiens hij weer nog immer ganz vrij was van zin. Hij weer niet zoals wie, wo de zin kon hem stich stonen, wanneer hij beden wil. Dat weer de zin, dat den was toonmuk voor de mensen, toen beden. En dat had een getraand van Gods gemeenschap. In Johannes kapitel 8, vers 23 lees, wie hij zegt, hij stamt niet van deze wereld zoals wij deden. Hij stamt van boven. En wie door wie eens van de zin vrij gebleven bent, hij weer God, hij weer dat woord. De jongen die verstonden dat, in dat ze weer een topje was met hem, dat hij anders weer wanneer het kwam om je bed als zij. En ze zeiden te hem dat hij eens zou leren beden. En zo is ook de jinger, Johannes in de jinger leren van den Johannes. We hebben einfach een bijzonder verraag dat we beden kennen. Met een reinend hart voor God komen. Is dat mogelijk? Dit heeft Jezus Christus zelfs mogelijk gemerkt. Dat is wat wij aan hem aangenomen. Dan zit God ons aan als rein en zijn ogen. Zoals we al meer van je reed hebben. Ah ja. Wist du wie, wann het kommt zum Beten? Sei bereit, ons te bemerken, ons unterstrengen. Dat zijn some dingen, wat er met komen met dort. Wees dat kommt nicht bloß von selbst, dat we beten doen. Er moeten dingen zijn, die ons ansporen doen, dat te doen. Ernstlich beten braucht Anstrengungen. Wie kann so beten, als die Pharisäer beten, daar? En dat wir, hij vertaalt Gott all dat Gode, wat hij al gedaan had. En hij verstond zich, sei er selbst te loven. En hij kon Gott verschiedene dingen vertalen, wat je van wie naar hem kijken, hij moet einfach zijn Gode man gewaas. Hij had veel Gode gedaan. Maar we kunnen ook zo beten als de taxcollector deed. Hij kwam met een oprecht hart. Hij zag, en wie hij weer in God zijn ogen. En hij zag het ook wat God in genade God weer. In Lucas kapitel 18, vers 14, daar lezen we. En ik zag junt, dat dit man, en niet dat wie de taxcollector, en niet Jana, de Pharisäer, ver God je reich voor dich naar huis ging. En God, ver God, dat doe we aan steunmutken. En hij weet wat we gedaan hebben. En hij weet dat als we dat aan zijn ene gedaan hebben, of verarm. Wiens, hij zegt weer, wiens, wer zichzelf erheeft, wordt raufgesaat worden, maar wer zichzelf raufsticht, wordt erhoben worden. De psalms leren ons op vele steden ook, waar we kunnen beten. En hier fing bij David als de goede example. Hij wist waar hij zich voor God demütigen moest. Ik denk wat hij deed in die tijd, waar zij over ganz besonders wat beten wilden, of vielleicht ook bekannissen merken ze wieder, dan moeten zij zich Sackkleider antragen en met alles bestrijden. En dan kwamen ze voor God, dat was de grote deemoed die ze hadden. En dan, wanneer ze dit ook deden, en ze zagen wat God met hen verhandeld, David heeft verstand God te loven en te prijzen. En werkelijk dankbaar zijn.
2: De klok is 12 met 30 minuten.
0: Leuwatö hierer Radio Segenswelle wird durch Free Value Guven gedrucht. Der Dienst von Radio Segenswelle ist bloß mehrlich, vielst Menschen mit Gebet und mit Guven du hinjastune. Dankeschön für dein Vertrauen in deine Hab. Informationen findest du auf segenswelle.de, über WhatsApp plus 49 5231 500 5988. Über Telegram, du musst du sehen, nur Segenswelle.

Sun was een tachentig. Ein drop no help en grote nood. David zing je bed. Haar, horch no mi en jes mi en je antwoord, wilt ek si oom en em elend. Bewoor mi je zeil, wilt ek je hier die. Mijn God, help din je deine, die zich op die verlaat. Haar, lot din je je nood even mee komen, wilt ek om alle dag verdi em je bed. Melk din je deine die zeil, vrouw, mijn verlangen o haar, es no die. Wilst du haar best goud en reit te verjeven, en hast aan je true wat je lijf voor al die onroepen. Hier mijn gebed, o haar. Haar, ik wil ek am je nood schree. Wanneer ik am trubbel kom, wo ek die onroepen, wil ek weit, du worst mij antwoorden. Haar, mank alle jette as tjanya zo als du. Tjanya kon dat doen wat du deist. Alle veldje die du geschaffen hast, o haar, worden ver die komen en die aanbieden. Die worden die genomen eren. Wilst du best een groter God, en deist wonderwoordje, en beste einzige God. Wies mij die weich, o haar, en eit voor en die woorheid wandel. Hul mijn hoort bij dat eine, dat echt die genomen verrichten woor. Eit voor die, o haar, mijn God, van ganzen horten loven, en ewig die genomen verherrlichen. Wilst die true wat je leef voor mij als zeer groot. Du hast mijn zeil vom dood geraad. Gott, de stolte sind je in mij abgestoßen, in eine gewollte Bahn steht mijn Umleben. Menschen, die nicht mit dir rechnen. Du, Oba, Herr Gott, bist voll Gnod in Mitleid. Du bist geduldig, truhartig in leiftolig. O, nimm mij in Gnoden an. Jef dienen deine Dinge Kraft, en rad dienen deineren Ernsehen. Jef mij ein Teken, dat du gehört an mij deist, dat mij je vriend dat zijnen matten en te schand worden, wilst du haar mij dag je helpen en je treust hast.

0: De klok is eind met 30 minuten.
1: De Gouden Nieuwsgierigheid, een halve stond voor die en voor mij.

Een schönen Gruß, Leiva Hira. Welkom hier te deze holle stund met een gouden Norecht op Plotik. Ik zie Adolf Enns. We bejegnen hier bij ons, wo ik woon, 5 verschiedene Indianergruppen. Mijn vrouw en ik hebben een loftje, wo we van de Indianer ihre gemokte Sachen abtypen. Daarbij heb ik moest een klein beetje van jederem zijn spraak leren. Wils volgend jene zijn niet genoeg Spanisch, om ons tot te zeggen wat we weten moeten. Een eind van dat wat ik leren moest is aan te reizen. Daar is mij wat opgevallen. Wanneer man er een groes even zat, bedient dat meestens wat jeftet? En de antwoord daarop is, nicht. Je meint es aber, of dat een schlechte Norecht jeft. Dat weer mij interessant, dat man nur een schlechte Norecht vraagt. Aber so had ik dat ook al eiermal van wo je hiet van die, wat Norechte sammelen en die dan abschrijven oder wo dergeven. Bloos wat schlechtet, is een Norecht, wat man abschrijven deed oder wiedergeven. Nu vinden we in de Bibel een brief van Paulus en de Philippa, de opvordering dat we aan dat gouden deentje zullen. Ik vroeg me wat zich dat we even nemen, een Zeitung te schrijven, wo hij mal al het gouden abtalen wordt wat zo te berechten is? Na Oskar Niefelte heeft zich weins van de feien om daarover te reden. Den wou we dan hier, nu het nächste leid, ohne die.

Wie mensen functioneren zo. Wat uit eens bestemt wat uit veel. Wanneer veel geluisterd eens, veel uit ook geluisterd. Wanneer mijn gedanken met koud het veel, wordt ook koud het veel. En wat uit veel, dat veld mij niet wat te doen. Daarbij moest uit de randentje wat Jezus eenmaal te de mensen zei. Dat je een toe dan omreinend of de onreinend eten. En hij leert dan dat niet dat wat we eten ons vergat aangeneem maakt. Niet dat wat en ons nanjet, sondern wat ruitkomt, maakt ons vergat aangeneem of de onangeneem. En dan neemt hij dan ook verschillende zinden. Also, wanneer we nu ons innerstet met God het vorderen, dan wil we ook God het hebben om dat van ons te geven. Wanneer ik zoals de tijd van nu zeg, mijn gedanken met God het bewee, dan wordt uit mijn hart, dat meint mijn gevoelen, mijn willen, ook God het uitkomen. Ik meen dit is voor ons allen ständig te even. Wilst de bij ze vindt, überschat ons met schlechte Nachrichten. De negatieve dingen brug wie nicht lang zetje. Die bejeen wie alle weent. Als God in je tjener, zullen we door een onderscheid maken. En daarbij wil God ons bestemd helpen en ook de kracht door te geven. Zo sluit ik hier deze zending vandaag af. Ten laatste geef ik nu nog dit lied bij dem Kriets.

ohne dat een mens wedergeboren is. Dat kan bloos gedaan worden derg en in dem Heilige Geest zijn kracht en macht. Als redt hij hier te zonen die bekeerd zijn. God verlangt niets van de unbekeerde, buiten dat die nu aankomen voor de radung. God redt hier te zijn tjenge, wader. Hij verlangt niets van dem diebel zijn tjenge. Hij verlangt niets van de welt tjenge. Hij wil bloos ha, dat die weten zullen wat hij al voor aangedonen heeft. Nu, we leven nu in de tijd, wanneer veel verschillende evenzatingen te hebben zijn van de Bijbel, besonders in de Engelse sprook. Ik was op met een gewisse evenzatung, dat we in Engels, en dan houden we ook een evenzatung van de Hoogdietse Bijbel. En ik bruk die bed nu nog ieder mol. Op mij is zo dat er een evenzatung is, die eigenlijk een nieuwe evenzatung is, en dat zal eindelijk zeer voorkomen passeren. Jo, ik red van de evenzatung die du met dien leven als een Christ verbrengst. Du zeist nu vielleicht, dat du nicht die Fähigkeit hast, zo'n ver te brengen, oberhörig. Wann du die bekeerd hast, dem Herr Jesus angenomen hast, dan hast du dem Heilige Geist in die, en dan kan dien leven eine Evensatung zijn van de Bibel en dien Dag für Dag leven, zeg maar. Paulus redt van dit in zijn tweede brief aan de Korinther, wo hij zegt, 2. Korinther, dat 3. Kapitel, 2. en 3. Vers, je zendt ons brief en onze harte geschreven, dat van alle man je chant en je leest wordt. En als je openbaart dat je Christus zijn brief zendt, die derg ons in dienst is, niet met tint geschreven, aber met den levende God zijn geest, ook niet op steenende tofelen, aber op menschliche hart tofelen. Ik nam dat donor even zaten. Die welt deed de Bijbel niet lezen, dat eentje wat zij lezen en beobachten, zijn onze levens, hoe we dag voor dag leven. Als ze zegt Jacobus dat we God zijn woord donen zullen, we zullen dat uitleven en ons dag voor dag leven, zodat de welt zijn kan wat God de mensheid zegt. Dat, mijn vriend, is zeer wichtig. Een heeft een gedicht geschreven, en dat is in Engels, waar ik wil proberen dat te even zaten, en dat is ongeveer zoals dit. Dat evangelium wordt geschreven één kapitel den dag, derg dode die du deist, en derg weerd die du zeist. Mensen lezen wat du zeist of untrue oder true. Zij me, wat is dat evangelium dat du uitleefst? Hij redt ook daarvan dat wanneer we bloos heren, dan doen we ons zelfs aansmeren. Nog een heeft zo gezegd dat het leichter is te predigen als even, leichter te zaaien als donen. De meeste predigten worden van velen geheerd, maar weinig mensen nemen dat te hoort. Dat is ook zo. Wie zullen God zijn woord donen en waarder? God redt te zijn eigen tjenge en zegt toe aan dat zij God zijn woord zullen gehoorzaam zijn. Dat is wat donen meent. Wanneer we niet gehoorzaam zijn, dan doen we ons zelfs aansmeren. We moeten aanerkennen dat Heere zal nu dat donen aanleiden. Niet bloos sermonen der konen die ladig zijn. En mensen verleiden donen. Veel mensen gaan door die sermonen door ongewaanheid. En dat heeft geen ware mening voor aan. Zij doen dat en gaan daarvan, zonder dat ze werkelijk ergens wat ervoren hebben. Dat christelijke leven zal een vallend, vrouwend, bejuisterd leven zijn. O, daar waren zware tijden zijn, dat jo, op een dag en al dem, oder trots al dem, is door een diepe vrede die een Christ is, of de wens zal zijn. Ons ziel in leven zal zijn, dem Heer gehoorzaam te zijn, en proeven dem Heer bruikbaar te zijn. Er zijn zo zeer veel mensen in deze wereld die niet werkelijk van de Heer en dat evangelium geheerd hebben. En er zijn zo veel verschillende wegen die Christen met helpen kennen dat evangelium te verspreiden. Ik doe deze arbeid hier in mijn studeerstof, maar er zijn meer mensen die mij met helpen. Er zijn zo'n die geven dat we dat hebben kennen dat ons veel voor ons dag voor dag leven. En dan zijn er zo'n die voor ons beden.

en ons tot de moed te spreken. En dan zijn er ook zonen die mij met helpen met de programma reed te maken, die Predje McGee je geeft half jaren terug, zodat ik de reed maken kan, zodat de reed zijn om even radio uit te scholen. En dat is alles niet je arbeid, zodat God zijn woord kan uitgegeven worden tot zoveel als we avond kennen. Ik zie zo dankbaar dat ik ook een kleine poort kan hebben aan de Heer zijn wonderbare arbeid. Waar de God zijn woord verlangt dat we dat doen. Daar is wat met God zijn woord dat het gans wat anders is als iedereen woord dat mensen jemals geschreven hebben. Daar zijn veel allerhand verbeken die kunnen gebruikt worden als wetenschap te creëren of de kennis. Daar zijn beken die eenem zeggen hoe we gewisse dingen doen kennen. En daar zijn ook beken geschreven van mensen wetenschap die vergeven dat die eenem helpen kennen en beter het leven te leven, en zo wieder, en zo wieder, en zo wieder. Maar daar is geen zo'n boek als de Bijbel. De Bijbel verlangt dat we wat doen zullen. Jezus zei dat wanneer het welwillig weer zijn willen te doen, die wordt dan weten van Jezus zijn leer, of hij uit zichzelf redt, of dat hij zijn leer van de Vader houdt. Johannes 17. God zijn woord verlangt gehoorzaam. Psalm 34, de 8e vers zegt, O schmeckt en zij hoe goed de Heer is. Eene kan historische geschichten lezen over de verlangen niet van eenem. Eene kan literatuur lezen over de maken niet duidelijk of klaar, door is geen verzaaien. O, eene kan vielleicht wat leren van literatuur over dat wordt niet verlangt. Eene kan tjenstelbeken lezen, maar wat, daar is geen verlangen dat we wat doen zullen, wanneer we zo'n beken lezen. Eene kan beken lezen die recepten hebben, maar daar is geen verlangen dat een baken of koken moet. Maar God zijn woord is zo als een trompet. Dat is een bevel. Johannes 3, 36 zegt, wer aan den zeen leeft, heeft dat eeuwig leven. En wer den zin nicht gehoorzaam is, wordt dat leven nicht zijn, aber blijft onje God zijn oeien. Jezus zijn boodschap is interessant. Hij zegt zum Beispiel, dood boese, oder komt no mee, oder leeft. Matthäus 11, 26, Markus 1, 15 redet davon. God zijn woord verlangt geloven. En woorde geloven, wordt verbrengen, vriend. Dat is zeker. De verschillende geschaften in de wereld doen het dringend aanbieden wat ze te verkopen hebben, of dat mensen aan zullen doen laten wat ze te doen hebben. Zonen die een geschaft maken van mensen dringend proeven wat aan te draaien, hebben veel eeuwen in wat ze doen. Ik naam dat dringend, wils ik weet niet wat ik dat zelfs nanen zal. Zonen die koren maken doen dan in zettingen, en even radio en op tv zeer dringend reden dat er zaken de baaste zijn. En kennen dan ook allerhand veroorzaken jeven waarom wie er zaken tjepen zullen. Zum Beispiel, die zeer dan dat wanneer we niet er zeep tjepen, dan waar we onze kleden niet kunnen rein kriegen. Wanneer ik dat zo beobachten doe, dan moet ik tot den entschluss komen dat een deel van dat is leeg is. Een van die jeven dan ook ver. Dat wanneer wie er een woord niet tjepen, dan tjepen we niet gemütlich en vrouw zijn en ons leven. En ja, dat is dringend bekend maken. En in een zin is God zijn woord ook wenst een nadeel zo. Zum Beispiel in 2 Korinther, dat 6 kapitel, 2 vers, staat het geschreven, kijkt, nu is de aangename tijd. Of zoals de 95ste psalm zegt, 7 vers, vandaag, wanneer je zijn stem hieren. Wadda, zoals dat hier in Jacobus zegt, we zullen zonen zinnen die dat woord donen. Ik had dat al gezegd, en waar wadda dat als dat volk, Jezus vroeg, wat ze donen zullen, dat ze kunnen dat eeuwig leven hebben, zeide hij toe aan, dat God zijn willen weer, dat ze aan dem leven zullen, dem de Vader geschikt houden. Wat God aanbelangt, donen, meende dat ze leven zullen, dat de aanbekeerde
leven zullen in dem Herr Jesus Christus. Und es verlangt Gott nicht Wort von die Weltmenschen, bitte, dass sie an arm geleben sollen. Dort sagt hier auch, dass wann wir nicht gehorsam sind, to Gott sein Wort, wann wir dort hören, dann do wir uns selbst anschmieren. Ein Sohn anschmieren ist endlich das Erste, dort ein Christ erfahren kann, weil es dort hat, mit der Zukunft, mit der Ewigkeit zu tun. Johannes sagt in seinem ersten Brief, dass so eine Christen, die sagen, dass sie nicht gesündigt haben, tun sich auch selbst anschmieren. Sondern tun kein anderem anschmieren, weil es andere weiter besser. Die sehen, wo da sind es in ihr Leben. Das ist leicht für uns Christen, dass wir anwenden tun. Wir leben, dass alles ist in Ordnung, wenn das auch nicht wirklich so ist. Eine Lehre, dass Menschen vor können tun und sollen, ist zu sagen, dass alle tun sollen, als an mit beschuldigt wird. Aber warte, dort macht es uns nicht recht.

En nu komen we naar de 23e vers in Jacobus, dat eerste kapitel. Dan wanneer iemand dat woord hiert en dat aber niet deed, dan is hij zo als een man, die zijn natuurlijke gezicht in een spiegel zit. En Jacobus zien het ziet, wie een spiegel in zijn blanket glottet biedt messing, dat gebruikt wordt als een spiegel. Een spiegel is een zeer interessante ding. En een schrift wordt dat gebruikt als een wederbeeld van God zijn woord. Wanneer een mens in een spiegel een checkt, dan zet hij een waderschijn van zichzelf. En hij zet dan zichzelf in den spiegel, en de spiegel jeft en krijgt een waderschijn van wat er voor den spiegel is. Wanneer de schmerz hem gezegd is, dan wordt de spiegel dat wiezen. En God zijn woord is zoals dat. Dat zegt einem ganz krijgt hoe dat met einem is. Nu is een geschicht van een president, dem afgebeeld zal worden, en de man, die een beeld van hem maken zal, vroeg hem of hij de wraad aan zijn gezicht ook afmolen zal op dat beeld. De president had gezegd dat jo, dat weer zoals hij weer, en dat beeld zal een krijgt het beeld zijn. En dat is zo als God zijn woord ons ook wezen wordt. Wanneer zin is in ons leven, wanneer we in God zijn woord lezen, dan wordt dat die zin met de tijd verbrengen. Dat is zeker. Dat is dan even ook een oorzaak waarom mensen volken niet willen God zijn woord iedere dag pijnlijk lezen en studeren. Een dag. De spiegel heeft niet schuld dat de zin is dat niet zal doorzinnen. En dat fijn het van God zijn woord als een spiegel, is dat het ons ook wat weten laten hoe we dat terecht maken kennen, dat niet zo is als het zal zijn. De waarheid is je dan, dat wanneer we in een spiegel kijken en zien dat er wat griezet en gezegd is, dan kunnen we ook zien hoe we dat kunnen reinwaschen. En zo ook met God zijn woord. Door is gezegd worden dat het de vrouwen zijn die immer een kleine spiegel en er een handtas met drogen. Maar zij dat het hier reed van een man, die zijn gezicht in een spiegel zit. Jojo, wie mannen zijn ook voorgesteld. En besonders wanneer het met geestelijke dingen te doen heeft, dan zal wie de leider zijn en onze families. Dat is ook zo als de Bijbel ons dat verlacht. Een man checkt in een spiegel en dan, om zeker te maken dat zijn hoog krijgtrijk gecharmd is, en dat de kleden alle in ordening zijn? Oh, dat we mochten zo bezorgd zijn, met ons geestelijkheid benemen. Maar daar is ook immer de gevoel dat we in den spiegel van God zijn woord in checken en dan daarvan gaan. En vergeten wat we daar zagen. En also heeft dat geen invloed op hoe we dag voor dag leven. Nu de 24e vers. Dan hij bechikt zich zelfs in Jedwijk, en verjaart plaatselijk woord aan zag. Jacobus deed hier antwoorden wat hij in de 19e vers zei, als hij schreef, laat een ieder mens schwind te zijn, langzaam te reden. De betoning is nu dat we ons niet spoten zullen wanneer we in den spiegel checken. De idee en schwind te heren meent dat we zullen goede oogacht geven op wat we door en God zijn woord vingen en zijnen. We zullen goed waken zijn tot God zijn woord. Jacobus zegt dat we God zijn woord niet zullen zo aanzien als toevallig, niet bloos zijn hoeveel we lezen kunnen en de laatste tijd. Iedereen einer die bloos een hearer is van God zijn woord en niet een doner, zijn wetenschap van God zijn woord dat niet tot gehoorzaam en doner leiden. Dat is zo als van einer woorden om spiegel gaan en bloos toevallig en beet door een aanchecken, en dan daarvan gaan, ohne dat ene goed checken deed, om zijn wat er veel terecht te maken. De Bijbel zegt dat du en ik zinder zijn, en wanneer zond en de Bijbel lezen deed, dan is de je voor door, dat ene dat zo verbiegelappen laat. Door is het je voor en predje, wo de predje een vaars hier en door neemt, en dan de predigt boer deed op bloos de vaars. De gevoel is dat we zo'n vers de strenge reed zijn dan niet een predje brukken. En dat is eindelijk zeer schuld. Daarom zijn zo'n programma als deze zo wichtig. We moeten God zijn woord zo nemen als het is.
en later dat zeien wat het te zeien heeft. Dat zijn woord is een spiegel dat openbare dat wat met ons aanreikt is. Dat dat diep grove en laat ons weten wat we werkelijk zijn. Wanneer een dokter zegt dat hij wel innerlijke beelden neemt van mijn charpe op gewisse steden, en dan zegt dat door wat is dat niet in ordening is, word ik dan te hem zeggen, na dokter, ik kan niet veel toevertrouwen in zo'n beelden, ik word er niet met nonen. Dat wordt noorheid zijn. Liever zullen we dan proeven help te krijgen, zo schwind als mogelijk. En zo heb ik ook God zijn woord vernachlässigen, dat niet lezen en niet gehoorzaam zijn. Dat verlangt dat we acht geven, en wanneer we niet doen, dan zijn we toch verantwoordelijk. Wanneer de dokter die zegt dat u treft hast en u nog steeds doorwegen, is de dokter dan verantwoordelijk? Oh nee. God heeft dan zijn woord gegeven, en dat is wat Jacobus hiervan reden deed. Wie zijn verantwoordelijk voor wat we met God zijn woord doen? Toen een Christ zegt dat, du deist nicht mehr was am Glauben, du hast deine erste Leib verloren. Gott bracht sein Wort, ans Denken zu helpen, und ans Trig, nur sich selbst zu rupen. Jo, der Spiegel, der openbare Wort und wo wir sind. Und nicht zu verjeten, was er zeigt in Hebräer, dass Gott sein Wort lebendig ist und sehr kräftig und scharfer als ein zweischneidiges Schwert. Dat deed diep in ons en in grove, en wist ons wat in ons is, dat traag te maken veelt. En we moeten ons door over te gaan geven en aan gehoorzaam zijn. Daar is nog een leid dat ik hier erwenen wil, en dat is dat veel te volgen, wanneer we God zijn woord lezen, dan kunnen we daar binnen zijn hoe we dat te anderen aanwenden kunnen. We denken dan zo dat deze oder jana zal dat hem al lezen en aannemen. Wie zijn de andere er vele veel eier, als we onze eigen vele zijn kennen. Maar dat is een beeld van waar we zijn, vriend. Nu Jacobus, dat eerste kapitel, de 24e vers. Wer ober in dat volkomene gezaad de vrijheid en dan checkt en daar binnen blijft, en is niet een verjeetsame heren, ober dat wat het zegt, die wordt gezegend zijn en alles, wat hij deed. Wanneer hij reed van checken, dan meent dat dat hij dat hem dieper becheckte deed. En wanneer hij van dat volkomene gezaads reed, meent hij niet dat Mozes gezaads. Wanneer Jacobus reed van dat volkomene gezaads, dan reed hij van dat gezaads van geloven. Jezus reed in Johannes 8, 36 ervan, dat wanneer die zin een mens vrij maken wordt, dan wordt hij werkelijk vrij zijn. Maar de Heer Jezus zegt ook dat wanneer we aan leef houden, dan zullen we zijn geboden houden. Dat is Johannes 14, 15. En Paulus zegt, in Galaten, dat zesde kapitel, de tweede vers, helpt een en dem andere zijn last dragen, dan doordat word je Christus zijn gezaad ervallen. Wat van je zaad? Christus zijn gezaad. Jezus zei ook in 1 Johannes 5, 3 vers, dat dit de Gottes leef weer, dat we zijn geboten houden zullen. Wanneer we de lengte en hoogweg voeren, dan zijn er gewisse gezaadsen die we beobachten moeten, en die zijn er voor allem er schutz. En wanneer de gezaadsen gebroken worden, dan moet door stroof zijn. O, ik weet, veel breken die, en je lappen door met voorbij. Maar dan met eenmaal terug die politie, dem dag te houden, en dan is er stroof. Daar is vrijheid in Jezus Christus, en ene lei is zeker, en dat is dat wanneer we vrij zijn in Christus, waar we aan gehoorzaam zijn. En zoals Johannes dat vader zegt, zijn geboten zijn niet naar last. Meer dat nächste Mal, Gottes zegen, mijn vriend.

Want je gezien voor een, of je hebben vielleicht een vrouw over dit programma, of vielleicht over dat heil en Christus, wo je kennen de overtuiging hebben dat je een zinnenschuld vergift is en dat je waren voor alle eeuwigheid im Himmel zijn, we worden hier in je met helpen, op grond van Gottes Wort. Römer 10, Vers 13 sagt, wer immer den Herrn in zijn Namen anroept, wordt zeilig worden. Bitte schrijf nou denselben Radiosender, wo je noch horchen.

0: De klok is draai.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obron Potash.

0: De klok is trooi met 30 minuten.
1: Op microfoon begroet je in Helen Bergen voor de Brig Radio CHPD uit Aylmer, Ontario, Canada. Je hoort nu nu ons hoofdstunt programma Wat passiert. We reden van onze geschicht, van onze hingegrond als plotische mensen, van waar de opstunden en waar we van herkomen.

0: Kloos hadde weer geheerd in eren zin verstoen. Hij neem ere hand, hoid er sanft en vroeg les, Anna. De west van mij goen? Ja, Kloos, ik heb je nog van deze welt. God heeft mijn gebed geheerd, mijn geraadsten wunsch geveld. Ik heb dat hechtste glek gevangen, dat deze eer geven kan. Ik heb met die glekkelijk zijn durft, een ganse jaar, zo glekkelijk wie ik, dat ik de ganse welt had omarmen kunt. En mij was die alleen looten in deze welt, die mij ohne die nischt is en nischt buiten kan? Aber Anna, blijf bij mij. Ik kan ohne die nicht leven, Anna. Blijf, blijf, Anna, laat mij nicht allein. Ik vertwijfel ohne die, Anna. Schluchzend brug de starke man in Tron uit. Hij knijd aan erem leeuwen, zijn stieren lag op ere linke hand. Zij hoid aan met de rechte hand evre hoor en zeid. Kloos, wie willen ons keine inbeelding merken. Ik voel dat mijn deel gestalt zijn en dat held en bengt mij nicht meer aan deze eed, bloos de zaren om die. Du kunst nu mijnem dood den stand verlieren, nicht vaststoen, nicht weiten wat du was. Nicht meer wil ik, zei Kloos, wann du van mij jest. Nicht weiten wil ik, om nicht mij kämmeren, bloos aan die denken, hier trägt hauen wil ik die, Anna. Kloos, halt aan! Wees du für Emma und für mich die karte Tiet, da ich noch wie die sie, eigentlich merken? Merk die Uhren ob und kick ab dem Ziel. Bedenk, wo die Hand was in Hand matzt, seht sei. Halbe Antwort, und dort wird wohl sein. Die matzt euch dort enge Put nennen, in den schmalen Weich wandeln, sonst warst das Ziel vermissen. Kloos, mein lieber Kloos, merk die dort hart nicht so schwer. Ik kon nicht sterven, eier ik die op den rechten Weg wies. Verken sind die Weide al ganz nicht uitgehoen. Aber dan bid ik, haar ik goe nicht, wat du meinen Kloos ganz te die trägst. En Kloos, ik kon nicht sterven, wat du van versäumden Horten an Gott betst. Haar lud den Wellen gedoen worden, en du mi in Fried scheiden latst. Dan stößt Kloos unmetz, en unwarnig, de kalde winternacht ruht en schreeg num stieren uit de stromde himmel nu hecht, dat het luid durch de nacht schult. Gott, hab erbarmung! Lud ar mi! Ik kon je oon er nicht leven. Nem alles wat ik hab, bloos mine früh lud mi! En hij ronk en beel om dat leven van zine früh. Hij had in de schuil van de kwakkenreelen geleerd. Wie in een huis in een familie opgewassen, wo de Bibel jeder dag benutzt wordt, hij wist en kent dat woord Gottes. En hij holt zichzelf verzer uit. Zoals het in de schrift zegt, mijne wei zijn niet jene wei, en mijne gedanken zijn niet jene gedanken. Ook, ik heb die bij noemen geroopt, du bist mijne. En, keiner wat die uit mijne hand roeden. Aber dat wil hij niet geloven, wann Gott am zijn geloofde früh neem. Dat geloofde hij waren ohne erde weer te vernemen. Ik mocht al sterven. Schrak en gruwen pakten arm. Wat van Anna sterft, während ik hier im Garten rumran? En hij stuus trägt um huis. Als hij on erde der kwam, kon hij nischt hieren. Op stelles stopt hij nen. Anna schleip. Stel saad hij zich im stoel. Der besieht er im Bad stund und sah beim schwachen Schien von der Nachlamp, ob dort Löwe nie so'n bloßes Gesicht, ein ütgereichte Körper von seiner Früh. Wie dort, wird heute sah noch seine scheune blähende Ohne, seine Früh?
1: Wofür hat sie leiden müsst?
0: Euer dort blähende Leben zu so'n menschlichen Wrack ütgereicht wir. Ihre Löwe verarm, der Arm, bat ewer dort grof ewer gesichert wir, Leut dat kranke Körper noch nicht zu der Rüh kum. Leut den jäst noch ewer den schwachen Körper sehen. Bonk noch dat schwinden jet leven. En jeven in Gottes Willen wohl sie am weiten. En dann sterven. Hof lüd im Fieberdraum oder Hof schlup, bet sie wader. Du lachst nicht mehr ab, os wie drehen kann. Lehr am dort in Geduld sin Kriez zu drehen en in die sine Kraft, te fingen. Ere stem verloor zich. Ook im schloop In im Traum denkt sie bloß an mich, schluckst Klus und sank an ihrem Lauer ab seine Knie.

Zoviet met onze geschichte van deel. Hoort nächste week verder op datzelfde sufferblot en op datzelfde tijd. De plotdietje Eva Zata is om Jarakob uit Ottawa, Canada, die zich bij zijn arbeid, die ik opreinand.

hart nu dat program wat passiert. Ongevoerd bij CHPD 105.9 FM de Brig, dat plotische radio uit Elmer, Ontario, Canada. Hart jeder week op hetzelfde cijferblad. Dat wat passiert, zal we jeder donderdag klok 9 smorgens, klok 2 in de middag en klok 8 uur uit. Je kan ook op onze internet ziet horchen, wanneer die tijden niet passen. De ziet vind je in Google op www.mcson.org oder www.mcson.org. Mijn naam is Helen Boyen. Ik vraag me dat ik je even de lucht van duinen kan. God te zien en tot next time.

Leuna is 9 jaar oud. Ze heeft krat geleerd wie ze er weder los het boekje gebruiken kan. En ze heeft angevangen een gemeenschap ihre list op te schrijven en voor die te bieden. Doronja wie ook ihre vriendin Kati. Eines Tages wiest Leuna Kati er weder los het boekje en vraagt er, ob sei allmul so ein boekje je seine haft. Kati tiet dat an. Nee. En dan erklärt Leuna er, weißt du, Kati, diese Vorwürfe vertale eine wunderbare in wahre Geschichte uit de Bibel, weißt du die Heere? Oh jo, gaf Kati te antwoord. En dan fang Leuna an, er dat alles im Einzelnen te vertale. Kati heucht abmals am Tau und stellt Faust, dat sei den Herrn Jesus aus ihren Heiland brugt en opnemen wel. En dan duidde de beid meertjes te bieden. En Kati beet. Jezus, ik dank die dat du me hieren hast. Danke dat du van mij om triets dien leven hanne jewe hast. Bitte, verzeih mij mijn schuld en al mijn zonden dat wat ik schlechtet gedaan heb. Ik vertrouw die nu mijn ganz leven aan. Du sollst mijn haar zenne. En van nu aan, ik hef het hoop. En ik dank je dat ik nu dien kind zijn durf. Amen. Zo nam Kati Jezus als eeren persoonlijke raden aan. En dat heeft Leuna ze ermutigd ook weer terug voor de andere mensen te bieden die ze op ihre list opgeschreven heeft.

0: 30 Minuten.
1: Herrliche Botschaft des Heils, alt und auf ewig neu.
2: Dit is de Herrliche Botschaft in Exipedia John Wheeler. Dit programma wordt mede gemaakt door de CMCI gemeente uit Steinbach, Manitoba, Canada. Dit programma is ongesteld voor een geestelijke opbouwing voor in ieder ene die door horen deed. Dit is dat zoot wat je zegt wordt en wanneer God door je dier bij laat, dan wordt dat vrucht brengen en wie worden God loven en aan je gehoorzaam zijn.

God heeft alles gemaakt en zaas deel. Hij heeft mensen gemaakt, mondsmensch, ook vroegmensch. Hij heeft ons van zijn odem gegeven en dat zal ons dat leven geven deed. En God geeft de mens de verantwoordelijkheid dat hij zal dat bezorgen wat God gemaakt heeft. Hij had een gode gemaakt, een eiden, en door stelde hij Adam en Eva neer in deze gode, dat zij dem bezorgen zullen. En de man zal doen wat een mens doen kan. Hij kan zout nemen en planten dat, en dan kan hij van de vrucht nemen wat het dan brengen deed, en daarvan eten, en dat deed am fysisch het leven geven. Aber Gott kümmert sich um die Sonne und den Mond und die Stirns. Aber das ist Gott, der auch dort Großwurzmilch hat, sodass alles zu essen hat. Also Gott sorgt für uns. Und das ist dann auch alle.

Hier stammen van jenen voda, den bij zijn vriend. En mocht de donen wat hij verlangt. Hij is van Anfang an een merder geweest en blijft niet bij de waarheid. En am is keine waarheid. Wanneer hij leert het, redt hij zijn spraak, wils hij een leer is en de voda over alle leers is. Jezus zegt hij is een leener en redt niet de waarheid. Woedert verveer de zoton aan. Hij zegt, je worden niet voor zich gestorven. Je worden dan zo zijn als God is. En je worden dan weten wat goed en wat slecht is. En waar er een schriftstuk uit 1. Mose kapitel 3, 4 en 5. Over de slang zette de vrouw, je worden gewoon niet gestorven. God weet dat zo bood als je daarvan eten, worden je nu uren op zijn. En je worden zo als God zijn. En weten wat goed en wat slecht is. Waarom leefde zij zo leicht? Zij hadden zelfs een verlangen verstandig en zo als God te zijn. 1. Mose 3, vers 6. En de vrouw zag dat de vrucht goed leidt en dat de goed te eten via en dat hij eenem kon wat verstandnis geven. Dan neem zij van de vrucht een eit en geef er een man ook een die eit. Dit is wichtig dat wie zo'n dingen als dit weten. De natuur wordt ons onder dit niet leren. Wanneer je niet je Bibel lezen dan, of wanneer je een prediker van dit niemals reden deed, of wanneer je niet hoort dan, wanneer je van zo'n stad reden deed, dan weet je zo'n dingen als dit niet. Wie mensen zijn erschaffen en God zijn evenbeeld. En God heeft ons van zijn adem gegeven, zijn geest. En dat wir alle zijn goud. Hij heeft een God gemerkt aan Eiden. En de mensen wat hij gemerkt had hij door een gestalt, die zullen dem bezorgen. Dat wir alle zijn goud. Adam en Eva hadden een zeer goede afhang. Aber dan wordt aan op een proef gesteld. Dat wir niet dat zij wat arreichen doen hadden wat dan. Aber dat proef steek wir, würde zij God blijven. Dan wist er weer op am Gode, die is niet goud. En dit is de Schlang. Dat is de Zoton. En die is, je merkt, op een ander steed, en de Schrift zegt ons niet, wanneer oder woer de Engel je merkt zijn. Aber dat zijn Geister. En gewöhnlich würden wir den nicht sein, wann die auch rundum an sind. Bitter, die werden ihr seine Sänger, so aus der Schlange durch am Gorde. Oder der Engel wird nach Sodom kommen, wo Lot wohnt, dann sieht er da mit einmal zwei Engeln kommen am Darb, aber er denkt, das sind bloß gewöhnliche Menschen. Einmal kommt der Sodom ans Menschen entgegen, aus ein brellender Leib, und er denkt ans Ängste. Und einmal kommt er aus ein Engel, die ons helpen wil. En hij is zeer lastig. En hier am Gorde kämpft hij als een Schlang. Dat zegt in 1. Mose Kapitel 3, de Schlang wie lastig als irgendein anderes wilde Tier, wat Gott de Haare gemerkt had. En die zette de früh, heeft Gott wörtlich gesagt, dat je van irgendein Baum nicht eten zelle. En de früh zette de Schlang, wie derwe van de Frucht van de Baum am Gorde eten. Aber Gott zegt, je zullen nicht Frucht von dem Baum eten, der mitten im Gorde steht. Je zullen doch nicht von eten, in dem nicht einmal anschieren, so dass je nicht sterben. Also wird Eva sagen, das ist wirklich so. Sei haft gehört, was Gott sagt. Sei kann das sogar nur sagen. Und das sei ja gut. Sei in Adam bei der Kraft, was Gott gesagt hat. Aber dann kommt der Sultan und das an Verliehe. Er sagt, je wurde gar nicht sterben. Wann je van dem Baum eten worden. En er steht, je worden zo zijn als God. Zij werden al alles wat zij jemals zijn worden. En God had gezegd, zij worden sterven, wann zij van dem Baum eten worden. Also nu moesten Adam en Eva zich wählen, wem zij worden blijven. Worden zij God blijven, die angemerkt had en zijn ebenbeeld en aan dat leven gegeeft, in de stad te wonen, door in dem Gorde en Eiden, wo alles zeer goud wier, oder würde zij de Schlang blijven, die noch nisch nicht verangedonen had. En zij leefde de Schlang. Zij eite, en zo schwinner ze gegeten hadden, dan wisten zij wat ze gedonen hadden, wat Gott verboden had. En zij schämde zich, en dan gonen zich versterken. Aber Gott kämpft, war er tegen dem Gorde, en siegt an, en hij fängt an, wo ze zich versterken hebben, en zij hebben zich met vier Blätter bedacht. Gott weet goed, wat er passiert is. Aber hij vraagt, waarom
dat je kunt versterken. Adam beschuldigt zijn vrouw voor wat er passiert is, en Eva beschuldigt de Schlange. En deze Schlange is de Satan. En zijn verlangen is, dat hij wil gleichen te zeggen, wat hij Eva gezegd heeft, wat zij zeggen kon, wanneer zij wilde van den boom eten, wat God verboden had. Wils hij wil zo zeggen als God. Dat wil niet dat hij al dat goede wil hebben, wat God aan zich heeft. Hij wil eindelijk God zeggen. Hij wil geëerd worden. De heilige engel, ihre God, nicht einer den anderen. De heilige engel, ihre God, nicht Menschen. De heilige engel willen nicht geëerd worden. In de openbaring hebben engel, die brengen noorechten. En die komen ook schade hier op ihr doen. Aber moet zo als God aan je beide deed. Aber zo'n engel zijn zeer machtig. En wie kan er schwindleven dat dit mag God zijn? De Satan en zijn beste geesten, die lijken dat, want wie leven dat zij God zijn en dan aan ihre doen. Aber nicht de heilige engel. Nicht die, wat de God deine doen moet willen. Nu is een engel, die kent nu de apostel Johannes, en wiest Johannes einen ganz reinen Strom van Wota, en nu is de Lebensbaum, wie sie dem Strom, dat is ziemlich krank zo, als dat in dem Gorde eiden wir. En nu is dat ook alle zeer goud. En nu zijn die bein die drauwe vrucht, en die bleder zijn dat die mensen kunnen geheild worden. En de engel zegt, du is ook geen verbonden meer. Wils God is drie in deze stede gekomen. Hij is drie im Gorde. En dan is er nog meer, aber dan deed de engel Johannes verzekeren, dat dit is alle werkelijke waarheid. Openbaring kapitel 22, Saas bot 9. Dan zei hij te mij, deze wird zijn waarhaftig en op de verlote. En de helge profeite er God en haar heeft zijn engel geschickt, zijn deina, te wiezen wat nu bald passieren moet. Kijk maar, ik kom bald. Zeilig is die, die zich aan die profetische wird en dit buik hält. En ik Johannes, zie die, die dit hier en zag. En als ik dit je hier en je zijn je houd, val ik ver dem engel door om aan te beden, die mij dit gewezen houd. En dan zegt hij te mij, zei dan nou, dat u dat nicht doen worst. Wils ik zie dien metschnacht, en de metschnacht van de breider, de profeten. En voor alle die zich aan de wierd en dit buik houden, bid God aan. Wie zal er einzig God aanbeden in zijn Zoon Jezus Christus in den Heiligen Geest? God deed hem Satan rechter door hem Gorde. Aber hij deed hem nog niet vastnemen in een Halsschmiede. Dat kämpft Lothar, wanneer deze wereld ten eng komen deed. Aber God deed ook Adam en Eva rechter. Aber hij deed hem ook niet in een Halsschmiede. Dat zij van hem voor immer getrennt worden zijn. En er steht, hij geeft aan Ladasch, womit zij zich kunnen ihre Schand bedachten. Aber zij kunnen niet in dem Gorde blijven. 1. Mose 3, Vers 21. En God de Haar mögt Kleider voor Adam en zijn vrouw van Ladasch en Kleider aan doormert. En God de Haar zegt, kijk je maar, de mens weet nu wat wie van goudet en schlachtet weten. Hij zal niet met eenmaal van de vrucht van den Baum die leven geeft, nemen en eten en op hem leven. Doorwein schickt God de Haar aan uit dem Eidengorde ruit, dat hij zal de eerd bearbeiden, van wanneer hij gekomen via. Hij schickt de mens uit dem Gorde ruit en stel door aan de oostende kant tieren behaan, met schwierd die door vlamde en in alle richtungen dreide. Die wieren door tum dem weich naar dem Baum, die leven geeft, Totenstalen. En dat is waarom wie nicht meer in dem Gorde Eiden zijn. Aber die kam drei met dem Lebensbaum. Wann Gott alle Menschen wordt rechte, en hij wordt ook dem Satan rechte, en all seine bei sie jester. Aber nu te ansetiet, ha wie Gott seine Versprechungen, dat hij ons nicht verjeten haft. En dat hij haft een Plan, die ons terugbrengen dat, en Gemeinschaft met arm, der sien sehen Jesus Christus. Hebräer Kapitel 12, 25 bis 29. Seid ihr nur fair, dass ihr den nicht aufwiese, der du rat. Wils wann jane du merkt nicht wahr gekommen sind, als sei den aufweise, der hei ab der ihr rat, wo viel wenn ja,
waar wij dan door met weich komen, want wij den opwiesen, die vom Himmel tot ons redt. Seine Stimme leidt dann die Erde schädere, nu oberhaft hei versprochen, noch einmal will ich nicht mehr die Erde schädere, aber auch den Himmel. Diese wird noch einmal, die da an, dort dit Bewerkliche, wat gemerkt is, umgeändert worden soll, in mo dort, wat nicht te bewerkt blieben kann. Wils wie ein unbewerkliches Rechtschrie, wel wie dankbar sein, in Gott deine, met Hochachtung und Furcht, so als am dort gefällt. Wils uns Gott is ein vernichtetet Vier. Diese Welt, die steht, wo die Sonne und der Mond und die Stieren sind, wird alle vernichtet worden. Aber die steht, wo Gott sitzt, ab seinen Thron, mit der helle Engelraum am, die bleibt. Und das, wo wir worden sind, wenn wir bei Gott sind und sie sehen Jesus Christus für immer. Und dann wird alles nie gemerkt worden. Und dort wird dann wahr sein, Gott sein. Kriegst du, als dann, als Gott alles gemerkt hat. Römer Kapitel 8, Vers 1. Dann erst nun noch mehr zu verdammen an die, die in Christus Jesus sind. Die nicht so leben, als das Fleisch verlangt, aber so, als der Geist dort verlangt. Einendartig, was soll wie hier zu sein? Wenn Gott ab uns sieht es, wer kann dann je in uns sein? Achendartig, ich sehe mich sicher, dort nicht dort oder dort leben, nicht Engel oder Gewalte, nicht je in Wut oder Zukunft, nicht die Welt über uns oder die Welt unter uns, oder irgendeine andere Kreatur, uns von Gott seine Leib scheiden kann, die in Christus Jesus unseren Herrn ist.

0: zes met 30 minuten.
1: Nu hier in de aandacht uit het boek De Heer is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Free en Plotitsch Evazat.

bestreit. Tjenja vragen met zakken bestreit. Een plotische programma van Radio Segenswelle uit Duitsland. Mijn naam is Victor Zawadzje. En dit is een programma verzet je op twee vragen in te gaan wat je aan het tisch hebt. In een van ons programma onthullen we even een vraag met Pada.

Jezus Christus wie aardig behandeld. Jezus Christus moest lijden. Jezus Christus starf voor onze zinden. Hij stond op dat du en ik kan vergift zijn, vrij zijn, een dag eeuwig leven gaan met hem in hemel. Welkom te de Evangelische Boodschap radioprogramma. Mijn naam is Wes Hebner, ik zie dankbaar dat u van deel harken bent. Van deel het tweede poort van Jezus voor de rechter, de Römische rechter Pilatus. En wie wil zijn waar Jezus wordt aanrecht behandeld, de meerheid zijn jen aan, en daarna heeft hij vrede. Daarna wist hij ons dat in deze omstanden God heeft kracht. Lieve vriend, krijg zo is dat in ons leven. Wanneer wie aardig behandeld worden, God heeft kracht, wie kan vrede hebben, wanneer ook mensen jen ons zijn, wanneer ook dingen aardig doen. En vielleicht krijgt het dat hier weer met Jezus, wanneer dingen aardig doen, God heeft daarna in plan. We allemaal die harken des, Bolivia, Belize, Argentina, Paraguay, Colombia, Mexico, hier in de States en Canada, Deutschland, dankzij. God is zegen voor die. Ik wens dat wanneer die zo'n titel geest, die was aardig behandeld, die meerheid is jij die, die kunst naar God kijken, die kunst vrede hebben, en die kunst werkelijk zijn, God heeft in plan durch dit. Mijn wens en je bed voor die van deel is, der God zien woord, woest je moet creëren, in die schwere tijd, dat God is met die.

Du hast je hart naar de Evangelische Boodschap radioprogram. Mijn naam is Wes Heppner. Ik zie dankbaar dat du hast je hart. Dit radioprogram is ongesteld van de Sommerfeldse Mennonietengemeinde in Manitoba, van de Bartolle Mennonietengemeinde in Saskatchewan en van de Zion Mennonietengemeinde in Schoonsenveld, Manitoba. En ook van de Goven van Jund aus Taharcha. We zijn dankbaar voor jene ongesteldung in Goven en Jelt en ook voor jene gebeden. Van dit programma een zegen is, wist je denken aan wieder dit programma ongesteld. Er zijn twee weer. Eind is direct de post, onze adres is de Evangelische Boodschap Box 1760, Warman, Saskatchewan, Canada, SOK4SO. Nog eenmaal, de Gospel Message, Box 1760, Warman, Saskatchewan, Canada, SOK4SO. Ons website, gospelmessageradio.com, is nog een stede waar je kan ingestatten. Dat is een PayPal-link, dat dit maar een paar minuten van irgendwo in de wereld. En dan kost je de programma in je stad. Nog eenmaal de website is gospelmessageradio.com. Ons phonenummer 306-230-7807. Dat is een knorrische phonenummer. Kan je ons contacten wanneer je vragen hebt. Of wanneer je dit programma wilt willen je schakt, je daar weg. Nog eenmaal 306-230-7807. Dankjewel voor harten, dankjewel voor beden. Dankjewel voor die ondersteuning. Ik wens je Gottes zegen deze nächste week. Krak, wenn du dir schwere Tiden jest, dass du kosten Licht für Jesus sein und auch Fried in dein Hort haben. Gottes Segen.

Onze programma's zijn alle op cassette te hebben. Een cassette met twee programma's kost maar bloos $7. Wanneer je een van onze programma's bestellen mocht, dan check dan dat geld met, wanneer je dat bestellen. Onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van deze station, waar je die van hier zelfs veel biljet kopen, als wanneer je die van Canada touwschetje. De nummer voor dit programma is 214. Wanneer je dat van deze programma bestellen mocht, dan vraagt nu het programma nummer 214. We danken voor jullie gebeden voor deze missionsarbeid en ook voor jullie onderstetting, die ons het mogelijk maakt, God zijn woord uit te strolen. Mocht God die rijkelijk zegenen.

We hopen beide dat je door dit vandaagse programma deze boodschappen leidt, waar het om zeer in je was is. En nu verabschied we ons waarde van junt. Wann Gott het zowel, dan hier je een wieder programma deze de Sendung Licht vom Evangelium am eine Weg, ab dezelfde steed, in dezelfde tijd. Wann je irgend vrouwen of de bemoedigingen te de vandaagse Sendung oder irgend eine andere van onze Sendungen hebben, dan schrijf ons. Viele van jullie schrijven ons pinklich in Mörkensmout, dit is een radiodienst doch true wieder te mogen. Die hebben ons ook weitergeloten, dat die immer voor ons beden. En wie danken jullie van harte dafür. Schrijf ons ook wieder, onze Anschrift is Licht vom Evangelium, 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Kanada. Ik wiederhole. Licht vom Evangelium, 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Kanada. En nu zijn we zum Schluss noch weiter Gott met Junt. Wat jens am meine Welt weiter hier.

Psalm 93. De Herr van de Welt. De Herr is tjennig en herrlich gekleid. De Herr is in zijn wald herrlich gekleid en heeft de Welt hergestellt en zo eingerecht, dat zij blijven zal. Deine Herrschaft is van Anfang an gewaast. Du bist ewig. Herr, de Waterstrem kommen hecher, de Waterstrem waren lüder, de Waterstrem kriegen immer grater Wallen. De Waterwallen am Meer sind groot en rügen gewaltig, aber de Herr hoch boven is noch stortje. Deine Wirt stonen faust. Helligkeit ziert den Hüß ab ewig, o Herr.

Psalm 95. Gehoorzaam nodig om God om te bidden. Komt, wer wie met leider den Herrn loven, in het vrede juchen in onze Herrn loven, die ons raad in sicher hält. Wer wie dankend ver am komen, in am met gesang in muziek ehren, wil ze haar als de grote God, de grote tjennig over alle jetta. En zijn je hand als alles wat onjen in de erde is. In de boy, bad in de hechste spetsen sind ook zinje. Dat meer als ook sind, wils hij mögt dat, en zinje heng haben ook dat drehe land geschaffen. Komt, wel wie am anbeden en ver am tschneien in hand fallen ver dem Herrn, de ans gemögt haft. Wils hij als ans Gott, en wie dat falsch ab zinje weid, en de schob für de hei sorgt. Wann je van der zinje stem hieren, dann verhort jene horten nicht, so als bij Meriba passiert, bij Massa in de Wildnis, wo jene vorders mij versochten en op de Probe stalden, wann zij mijn woordje ook al je seinen houden. Dit volk is mij 40 jaar jen aangewaast, zodat ik zeed, dat is een volk dat am hoort eren en mijn wei nicht leren willen. Door wein schwoer ik in mijn oor dat zij nicht in mijn rustheden komen zullen, die ik aan versproken houden.

dan zo spattisch naar de zinem kompel bije deed en dem erns wat hem oa zeed. Ik kon je niet hieren, bis ik weer te wiet af, obwijl ik erchand had aan zinem gezegd. Wemelisch haft ik davon gered, verjewung van zind, dat typische predja je schwarz, de liebe zeit. En hij mag ook gedacht hebben, ik zie doch geen verbreedja, ik brok doch geen verjewung van zind. En zo zei hij doch ook, niet zo? Ik zie doch geen verbreedja, ik brok doch geen verjewung van zind. En zo ähnlich wordt hij wel gezegd hebben. Moment mal, zei hij dan, ik maak nu een halve minuut pause, in die sich jeder bitte selbst die vraag met jou oder nee beantwoorden zal, die ik nu stellen wil. Wil je in alle eeuwigheid op verjewung van jene zin verzichten, wil je verjewung van de zin niet brokken, ja oder nee? En dan wird dat in dem zool met de duizenden van mensen een halve minuut lang gaan stel. En dan op einmal zei ik, wo die man met dem kleinen boordje ganz wit wordt en je zegt en zich sogar aan de wand vasthält. Zo hat de schedel zich verviert. Als nu de halve minuut red ik dan wieder en zei ik, ik zie doch geen verbrecher, aber wann het aan het sterven geht, wann het ganz ernst wordt, dan mocht ik wel doch verjewung van zonde hebben. Ik mocht niet voor alle eeuwigheid erop verzichten. Je ook niet? Oder doch? Einen Satz, den ik in mijn leven al zo vaak gehoord heb, dat ze zei, ik doe dat reichte en brok nog geen oppassen. Denkt je ook zo? Dit heb ik nog tweemaal van mensen onder 40 jaar gehoord. Een jonger mens weet ganz genau, dat zijn leven veel schuld heeft. Eerst wanneer we ons gewisse Duitse schlagen hebben, dan schreef ik dat aan zo'n aanzien te reden. Ja, en wanneer dan einer erklärt, ik doe dat reichte en brok nog geen oppassen, dan kan ik hem bloß zeggen, lieber Mann, Sie sind al etwa 40 Jahre alt, und Sie haben andere Verkältung, und Sie haben Ihren Gewässer durchgeschlagen. Solange wir uns Gewässer noch nicht durchgeschlagen haben, weit wir ganz genau, dass wir nicht neidiger brücken als Verjährung von uns sind. Vor Jahren gab es in Deutschland in einer Stadt mal ein Musikprogramm. Da wir ein weltlicher Musikant gekommen mit seiner Gruppe. En dan komen te diesem Programm ook duizenden van Jugendlichen in de Hallen nennen, wie ze wollen de Musik hören. Beim ersten Musikstück hören ze nog toe, beim tweeden dan fangen ze al sich te bewegen, en beim dritten fangen ze an langsam aber sicher, alles wat nicht fast wie in de Halle alles kaputt te maken, te verschlonen. En de Schulden wie groot, dat wäre zo bij 30.000 Dollar uitgegeven. En mij zei dan een jonger Polizist aansluitend, hij zat ganz fair en moest mij am Stuhl vasthouden, sonst had hij ook metgemaakt. Am nächsten Tag ga ik dan naar de Stad, en dan zei ik daar drie zo'n type taubstone, die zagen kreizen uit, als wanneer ze bij dem Musikprogramm dabei gewesen wären. Dan ga ik op den Tuin en zei ik, dag, ik waard met jou, dat die gisteren avond ook bij dem Musikprogramm dabei wären. Na klar, Predja. Ho, er sagte am Tschan wie uns, na schein. Sagt mal, ich verstehe dort nicht. Warum hab ich eigentlich die Halle so verstört oder so kaputt gemacht? Und dann schrie ich dann zur Antwort, ach, Predja Bosch, das ist doch alles bloß Verzweiflung. Wort, frage ich, Verzweiflung? Worüber? Und da antwortete dieser, hier, dort weit wie auch nicht. Und ich stelle die Jünte frage, zijn Sie ook zo'n innerlijke vertwijfeling in jullie leven? En ik wil je ook zeggen, woher dit komt. Ik mocht je dat nu aan een bijspel klaarmaken. In Duitsland, waar ik als prediker lang gearbeid heb, zie ik vaak ook in zo'n grauw nennen voor, een bosch nennen, waar ze bijna arbeiden, waar ze kolen of eerdschatzen of ergens wat eruit halen. Dat is een schöne zaak. Man trägt dann einen Arbeitsanzug, saht sich einen Schutzhelm ab, und dann wird man einen Korbnenner gesagt, und dann fährt man so rauf, einen Borschnenner. Zum Beispiel bei dem achten Eingang. Geht das noch wieder? Jo. Aber man fährt nicht wieder, weil's ganz ohne erste Samp. Da sammelt sich das Wasser in der Grau.
En dat nana dis 'n boys

0: Goedemorgen. Van dit mal met het een venster uit kijken des. Wel laat het toe. Sezan bim abgoene of bim unjagoene. Die begreist Christoph en dat program tem kaffe en mate. Van nu zou ik niet neer weens om klokkentiet en ook niet mol weens om dag. Wanneer du dit kijkst, hartelijk welkom hier. Des du maaltje? Wou, je hoorzaam zand in het krasen. Kost u während een maaltje nog een bit mate drinkje? Ik zag dat een maaltje dat uit geen aanloten. En dat alles aansluiten aan jente wat andere tuinen. Zinnen je hoorzaam met je haak nog niet goedliche zijnen. Plus mol waardelijk mol geld ertrakken voor een bij de mensen zijn. En schijn het water, wat ons van de ongeeft, 29 graden opwarmen en 20 graden makkelijk worden. Zo, de nächste hark van ons hier mol in Leuton.
1: Hij haalt me mol in koffel koffer.